0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
1: Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Als daar de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt het al, zegt ze. Door de hittegolf in juni zijn veel examens op het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Staatssecretaris Thiele wil die snel inhalen. Voor 1 augustus, maar nog liever voor het eind van volgende week. Ook wil ze regelen dat scholieren die een cijfer missen na de zomer gewoon met hun vervolgopleiding kunnen beginnen. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al aan meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. En Amerika heeft honderden drones onderschept bij WK-stadions. Alleen al in Miami zijn het er 130. Op wedstrijddagen is het luchtruim gesloten voor laagvliegend luchtverkeer in een groot gebied rond het stadion. Mensen die zich er niet aan houden, worden opgepakt door de FBI. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. Iran heeft 2 raketten afgevuurd op commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren, melden Amerikaanse media. Een van de schepen is een olietanker. Er zijn geen slachtoffers gevallen of olie de zee ingelekt, wel is er brand uitgebroken op het schip. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door een regenbui was de lucht een dag later weer schoon en is de Congolese hoofdstad Kinshasa nu de meest vervuilde stad. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Hey jij! Ja, jij! Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
6: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden, meldt Omroep Brabant. Zondag werden duizenden huishoudens uit voorzorg afgesloten. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die daar volgende week begint. Ze vreest dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Die stuurde Portugal met 1-0 naar huis. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon aan het eind van de nacht pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt dat al, zegt ze. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Zij stuurden Portugal met 1-0 naar huis. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
8: Bij Hamer zorgen dat je je werk goed kunt doen.
7: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
8: Kom jij het maken bij Hamer?
7: Werken bij Hamer.nl.
9: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
10: Overson, groot en klein wonen.
9: Check de voorraad op overson.nl.
11: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
17: Brussel-Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Uniek in de regio.

0: Vind Viederlinks en Moor Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Viederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Een hele goedemorgen, 6:05 op deze dinsdagochtend 7 juli. We gaan naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Daar is deze ochtend nieuw bij de ANWB, Annemieke. Annemieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, en ik heb helaas meteen ook een vertraging. Dat is op de A27, Breda richting Gorkum. Door de wegwerkzaamheden daar nu 10 minuten vertraging.
1: Nou ja, normaal gesproken dan babbelen we eventjes wat langer en wat gezelliger, Annemieke. Maar laten we dat over een half uurtje even doen.
2: Straight to the point. Ja, precies. Tot later.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: We begonnen aan deze dinsdag en we trappen hem zo meteen af met Justin de Wild. Cheerio gaan we voor je draaien.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: is de Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, goedemorgen. 12 minuten over 6 op deze dinsdagochtend. 7 juli is het vandaag. We mogen weer met een nieuwe dag. Mooie dag voor de boeg. Onze Tini van de receptie die weer onder de douche zal gaan stappen met een minuutje of 30 ongeveer. En wij gaan even kijken naar het nieuws van vandaag, van deze dinsdag de 7e. Het gaat over een regionale hittegolf. We zouden er namelijk op afgaan, want komend weekend zouden we te maken kunnen krijgen met de derde regionale hittegolf van dit jaar. Volgens Weerplaza zou dat dan ook uitzonderlijk vroeg in het jaar zijn. Dan kan het record uit 2006 daarmee gebroken worden. En het gaat dan inderdaad echt om iets regionaals. Het noorden van het land heeft namelijk, volgens de voorspellingen, gewoon een 23, 24 graden komend weekend. Waarin het zuiden dus de temperatuur tot ver boven de 30 graden uit kan gaan komen. Gebeurt dat, dan heb je inderdaad de sprake van een officiële hittegolf. Hè? Als het tropisch warm kan gaan worden. Vooral vrijdag is het nog wel onzeker of die temperatuur boven de 30 graden uitkomt bij het officiële hoofdstation in het beeld bijvoorbeeld. Mocht het zover zijn, dan is er ook nog een keer een kans op een officiële tweede landelijke hittegolf van dit jaar. Maar het zuiden zal er niet aan onderuit gaan komen. Goed, dan voetbalnieuws, want het WK voetbal dat gaat ook gewoon door. Ook al ligt Oranje er alweer eventjes uit. Gisteravond was het de beurt aan Spanje-Portugal. Wat de kraker van het WK zou moeten gaan worden. Nou ja, goed. De eerste helft was er nog wel leuk om te kijken, maar daarna was het een beetje meh voetbal, zeg maar. Uiteindelijk is het Spanje die Portugal eruit wist te kegelen. En afgelopen nacht ook nog de Rode Duivels. Hè, België tegen Amerika. Een beladen wedstrijd. Heeft alles te maken met de topscorer van Amerika. Dat, eigenlijk was hij geschorst. Had hij een rode kaart gekregen. En bij een rode kaart hoort dan ook nog een keer een wedstrijdschorsing. En Donald Trump heeft even gebeld met de baas van de FIFA. Die zei van ja, was ook eigenlijk geen overtreding, hè. En toen is die schorsing ingetrokken. Ja, ook bijzonder. Nou, dat heeft in elk geval wel voor extra motivatie gezorgd bij onze Belgen. Bij de Belgen, want die hebben er een mooi potje van gemaakt. Heeft Amerika flink afgedroogd. Flinke scoren, 1-4 heeft Amerika verloren. Dus België is door naar de volgende ronde. En nou ja, goed. Als Donald Trump even gaat bellen, wordt die wedstrijd wel opnieuw gespeeld natuurlijk. Dus het is nog even afwachten hoe, wat en waar. Maar goed, dat zijn andere zaken. Meer nieuws dan nieuws over Utrecht. Want wie op vrijdag het ja-woord geeft in Utrecht is een stuk meer kwijt dan gemiddeld in Nederland. Huwelijksparen betalen dit jaar €1.066 voor een ceremonie. Nergens in Utrecht is trouwen op vrijdag duurder dan in Utrecht. Net nergens in Nederland is het duurder dan in Utrecht. Vorig jaar was het €20 goedkoper. Dus ja, je bent er een beetje te laat bij als je gaat trouwen. Maar
0: de Sowieso Ochtendshow.
1: Had toch even 2 tientjes mee kunnen pakken. Wie liever maandag tot en met donderdag in het huwelijksbootje stapt, is ook €1.066 kwijt. Dus ja, het maakt er niet uit of maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag is. Maar het is toch een dingetje. Veel geld.

0: Ad ook goedemorgen.
1: Goedemorgen Lars, goedemorgen Clubke. Het is weer dinsdag en de spreuk van vandaag die luidt: als ik oneens met je ben, betekent niet dat ik een hekel aan je heb. We verschillen gewoon van mening en dat kan best gezond zijn.
0: En botsen.
1: Ik wens iedereen nog een prettige dinsdag en wel trusten.
0: Dag Ad, mooie dag en tot morgen. Gaan we verder kijken in de app van Radio NL, waar jouw tekst- of audiobericht ook zeker welkom is. Want we

0: Je gaf het net al even aan. Van het weekend in het zuiden weer bloedverterend heet.
1: Ja.
0: In Limburg, Brabant, zijn alle campings stampvol, hutje mutje op elkaar. Maar in Groningen, Zuid-Groningen, Stadskanaal, camping het Nijhof, 23, 24 graden. Hebben we nog plaats, zonplaatsen, schaduwplaatsen. Ja, sorry voor deze sluikreclame, Lars, maar kom het even niet laten. Camping het Nijhof, Stadskanaal.
1: Ja, we hadden het inderdaad over de regionale hittegolf die eraan zit te komen voor het zuiden van het land. Temperaturen daar ver boven de 30 graden. En dat is vroeg volgend jaar zou hittegolf nummer 3 kunnen gaan worden daar zo. Dat zit eraan te komen van het weekend. Ja, en in het noorden is het gewoon een gaatje of, nou ja, 23, 24 zeg maar. Zonnetje wat erbij komt kijken. Dus best wel prima, best wel aangenaam. Daar heb je helemaal niks met een hittegolf te maken, zeg maar.
2: Hey, goedemorgen Lassie. Met Peter. We zijn er weer gezellig bij vandaag, hoor.
1: Goedemorgen.
2: Even kijken, links van me, Kevin Wendel, rechts. Helemaal Schouten. Nou, ik wil ze even de groeten doen. Hey jongens, de groeten. Drijven wat leuks van Janko Wachter. Hey, mannen, bel ik ze later.
1: En een mooie dag. Zo. Vraag van Max. Goedemorgen Lars, hoe was je weekend? Ja, lekker. Ik had even een verlengd weekend inderdaad. Gisteren heeft Rory hier op de kurk gezeten. Dat heb je vast wel meegekregen, mocht je de radio aan hebben staan. Waarvan Art? Dat was goed gevuld. Jan die zegt ook nog goedemorgen. Was gezellig gisteren. En hoe was het weekend? Nou, we zijn eventjes naar Terschelling geweest met z'n tweeën. Ah, oh, wat lief, hè. Wat lief. We hebben het qua weer niet helemaal 100 punten getroffen. Er moet altijd nog wel iets te zeuren zijn, maar we hebben het mooi gehad. En nou kunnen we er even tegenaan, totdat de zomervakantie eraan zit te komen natuurlijk. Hè? Want dat is ook niet...
3: Goedemorgen, helaas. Het is weer lekker dinsdag. En ja, ik ben weer lekker onderweg. Ik heb mijn cappuccino'sje weer lekker bij me. En ik ga weer aan de slag. Dus ik zou zeggen, werk ze allemaal. En die vakantie hebben, fijne vakantie. Geniet ervan. En wees voorzichtig met het warme weer. Ik zou zeggen, hou doei.
1: Doei. Vraag van Carlo of wij de nieuwe van Martin Russo nog even kunnen draaien. Dat pakt mij, want die pakt mij. Dat is goed.
4: Wat een weer is grauw, donker en zwart. Nou, ik wens alle collega's en luisteraars een hele fijne werkdag. En zoals we altijd zeggen, ciao de Baco.
1: Dag Florian.

en voor zo goed als in iedereen die in het zuiden van het land rijdt, die hoort Florian zeggen grijs, donker, grauw, zwart. Hoezo dat nou weer dan? Daar kan de zon op dit moment namelijk al schijnen. In het noorden wel een beetje zoals Florian hem beschreef. Temperatuur vandaag zo'n 21 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 29 in het zuidoosten van het land.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Je oude computer weggooien. Niet doen! Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught en ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
4: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
5: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
4: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
13: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
14: Win deze week de ultieme raceervaring.
15: In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
16: Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
16: Altijd aan.
17: Radio NL.
16: Weerbericht.
18: Regionaal schijnt op dit moment de zon. Vanmiddag in het noorden de grootste kans op bewolking. Er zou dan ook een klein buitje kunnen gaan vallen. Het wordt zo'n 23 graden dagen in het zuidoosten. Is het warmste plaatselijk 29 graden. Ja, en komend weekend temperaturen over de 30. Met daarmee dus een regionale hittegolf dat eraan zit te komen. Goed, we gaan naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot.
11: Na ruim een week rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip werden honderden kabels verwoest. Het herstellen daarvan was monnikenwerk, zegt ProRail. Wedstrijden in het amateurvoetbal eindigen steeds vaker in vechtpartijen en mishandelingen. Volgens het AD waren er vorig jaar bijna 1200 zware tuchtzaken en dat baart de KNVB zorgen. En België heeft wraak genomen voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler. De Belgen wonnen met 4-1 van gastland Amerika en spelen in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal uitschakelde met 1-0.
18: Oké, dankjewel. Dan naar de ANWB. Daar is Annemieke deze morgen. Annemieke, ik heb het idee dat je de gemiddelde leeftijd bij de ANWB van 60 eventjes een klein beetje terughaalt, zeg maar. Dat is, ja, dat beeld krijg ik er een beetje bij.
19: Ja, dat kan wel kloppen inderdaad. Ja, 29 jaar, dat doet wat goeds hier op de teller.
18: Dat kan ik me wel voorstellen. Ja,
19: ja, ja. Samen met Rijn natuurlijk ook. Hè? Ja, ja, dus inderdaad, ik ga je wat vertellen over de files. Want de eerste files die ontstaan helaas al. En dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Zaltbommel heb je nu 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp 10 minuten op onthoud. En dan nog de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Op de A4, Antwerpen richting Rotterdam, bij hectometerpaal 245,0. En A27, Utrecht naar Almere, bij 115,0.
18: Kijk eens, Annemieke, dankjewel. En tot zometeen weer.
19: Graag gedaan, tot zo.
18: Draaien we zometeen muziek van Jan Smit.

0: heel erg lang gefungeerd als een beetje de underdog, als ik hem die titel mag geven. Mike Versteeg. En dan telkens kwam hij met zijn liedjes kwam hij steeds wat dichterbij het krijgen van een hit. Steeds een klein beetje dichterbij, maar hij zat er tot nu toe telkens net niet op. En nou met dit liedje Hartslag van je heupen heeft hij er volgens mij gewoon eentje te pakken.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Daarvoor Tranquilo, Tranquilo. Dat was Jan Smit op deze dinsdagmorgen. 7:10. Zometeen stapt onze Tini van de receptie uiteraard weer onder de douche. Zal ze een liedje voor ons gaan lallen. Aan jou de vraag welke plaat dat dan ook alweer is. We zoeken dan de titel van het nummer. Of ik ook een tip kon meegeven. Tippie van Tini was, ja, ik zei tegen haar, maar dit liedje heb je al een keer gedaan. Zij zei, nee, het is alleen maar dezelfde hint. Ja, oké. Okay. Tippie van Tini over het liedje van vandaag is weekend. Ja, toen dacht ik ook al, ja, hè. Maar goed. Zometeen kan je hem horen. Kunnen we eens even kijken of het juiste antwoord ertussen zal gaan zitten. Gaan we naar Apeldoorn. Bertus, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars, op deze dinsdag. Gisteren was je een dagje vrij, dat wist ik niet. Maar ja, maakt niet uit. We gaan er vandaag weer lekker tegenaan en weer richting Amsterdam die kanten op. Dus ik zou zeggen, ciao de buiko. En daar is een mooi plaatje van. Jamman.
0: Een jamman.
3: Spoken bestaan niet, dus... Ciao, de
0: Baco! Ciao, ciao. En inderdaad, een mooie dag dan. Alfred meldt zich. Goedemorgen allemaal. Lekker dagje gewenst. Peter uit Opheusden, die is erbij. Goedemorgen, strijders. Kijk eens. En gaan we naar Nuland. Vriend van de show, Jan. Goedemorgen.
4: Hey, Laske. Goedemorgen, jongen. Hey, goed om u weer te horen na een lang weekendje. Daar zijn we weer, hè. Dinsdag, ja, ja. Het gaat allemaal weer de goede kant op. Gisteravond ook even naar de Wildse kermis geweest. Ja, dat waren het ongelooflijk gezellig. Dus even staan een mooie tijd meegemaakt, een potje bier gevat. Even gezellig geweest. Kort nachtje erachteraan gehad. En nou gaan we weer naar Oost toe. Eerst ergens naar de koffiepot, want er moet even weer koffie in om het dieseltje aan de gang te trekken.
0: Ja, precies.
4: En dan zullen we weer eens gaan kijken in het Brabantse land. Dus dat zijn mijn werkzaamheden van vandaag. Dat ga ik zeggen tegen iedereen.
0: Een mooie dag. Tenminste, dat ding, als ik hem even mag invullen voor Jan. Iedereen een mooie dag, zeg maar.
4: Morgen, Lasje! Hoe was je lange weekend, jongen?
0: Ja, fantastisch. Lekker gehad.
4: Ah, lekker, man. Ah ja, jongens, dit plukje is weer blauw. Het zonnetje willen we lekker te schijnen. Dus ik zal zeggen, maar ik ga er weer een mooi dekje van. Ja, en we werken toch wel lekker toen aan de vakantie. Zo heerlijk zin in, hoor. Hey mensen,
0: ergens
4: vandaag en ciao, ciao.
0: Ja, inderdaad, vakantietijd. Het is zomertijd. En regio Noord heeft op dit moment al vakantie voor de kids in elk geval. Die hebben vorige week vrijdag hun laatste schooldag gehad. Bouwvak is dan in het noorden van het land. 20 juli is dat uit mijn hoofd, geloof ik. Oh. Krijgen midden en... het zuid krijgt dan nu eerst zomervakantie. De kinderen in het zuiden na deze week. En dan mogen de kinderen in het midden nog eventjes een weekje door. Zo is het. Geregeld altijd ook. Hè. Die wil dan vrij, die wil dan vrij. Maar aan het einde van de rit komen we er, als het goed is, wel weer uit met z'n allen. Tenminste, dat is de bedoeling altijd.
5: Laske, goedemorgen. Clubje, goedemorgen. Nou, het is weer de dolle dinsdag. Gisteren lekker vrij, natuurlijk de papadag, hè. Dus, en dan gaan we ons weer opmaken voor Beuken met de Bentiedag.
0: Ja, precies.
5: Nou, ik zou zeggen, ciao de bako, Ritty en tot morgen.
0: En tot morgen. Wel mooi dat papadag en Beuken met de Bentiedag alsnog in één zin vallen.
6: Beuken met de Bentie.
0: Precies. Het is 7:15, tijd voor Tini van de receptie om te gaan shinen. Het is haar moment to shine, hè. De nachtegaal van de vroege markt, hè. Die zal weer een liedje voor ons gaan lallen. Aan jou de vraag, welke is dat ook alweer? Goed, de douchegordijn zal open gaan en dan gaat de kraan vanzelf stromen. Dan is het een kwestie van goed luisteren en misschien even een gokkie wagen zometeen.

Ik wil een moedermeid. Jammers, we hebben ze net onze Tini van de receptie horen lallen voor de opgave van vandaag. De vraag is, welk liedje is het ook alweer? Ik zag een paar keer, onder andere door Pieter uit Weebos, maar ook door Andreas vanuit Meppel, zag ik het liedje van Nico Haak binnenkomen. Niet geschoten is altijd mis. Ik snap hem wel. Ja, maar het is hem niet. Maar daar heb je natuurlijk weinig aan. De vraag van deze ochtend is, welk liedje is het dan?

0: dus. Goed. Tip van Tini was weekend. Dus dat is aardig. Nou ja, dat is misschien een persoonlijke hint, maar daar komen we zo meteen op. Aan de telefoon van Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Waar vandaan, Richard?
1: Ja, uit de auto.
0: Uit de auto?
1: Richting Amstelveen.
0: Amstelveen. En daar, wat staat er op je te wachten in Amstelveen, als ik vragen mag?
1: Daar zat ik op kantoor zitten. Dus,
0: nou, gezellig.
1: Een dagje binnenwerken.
0: Ja.
1: Gezellig, ja, zeker.
0: Je zegt het ook vol overtuiging, alsof je er zin in hebt vandaag.
1: Ja, hartstikke veel.
0: Ja, maar dat is niet alledaagse kost dat je op kantoor zit dan, Richard.
1: Zeker wel, ja. 5 dagen in de week. Dus,
0: Oké. Okay. Je zei het namelijk zo. Ja, dan ga ik even een dagje op kantoor zitten. Alsof het zeg maar normaal gesproken dat je buiten werkt, dat je buitendienst hebt. Maar wat moet je achter de computer doen dan vandaag? En andere dagen?
1: Ik zit op een technische afdeling. Daar ondersteun ik klanten met de eerste lijns hulp. Dus op het moment dat zij een storing hebben, dan probeer ik ze te helpen.
0: Oh ja, en heb je ze er nog wel een beetje vrolijk aan de telefoon? Want meestal is een storing namelijk slecht nieuws. Dan niet dat ze chagrijnig op je worden.
1: Nee, dat klopt. Dat gaat helemaal goed. Op zich zijn alle klanten wel vriendelijk. Dus,
0: ja, oké. Okay. En welke storingen mag je oplossen dan? Wat voor storingen?
1: Wij doen een storing aan geldmachines, geldverwerkmachines.
0: Zo.
1: Betaalsystemen. Dus,
0: hey. Richard.
1: Ja, dat is flinke kassen.
0: Ja, als jij eventjes vertelt wanneer de volgende keer de multiplier aanstaat, hè, dat er per ongeluk keer 5 uit de geldautomaat te maken komt rollen. Als je dan even belt, hè, dat is een storingje, die wil ik wel weten, zeg maar.
1: Ja, nee, dan bel ik hier gelijk
0: wel. Precies. Nou, bij deze afgesproken. En Richard, we zoeken natuurlijk het liedje wat Tini aan het lallen is. En jij weet welke het is, hè?
1: Zeker, dat zou moeten zijn Roxy
0: Dekker
1: met Satisfyer.
0: Satisfyer! Ja, precies. En was het nou uiteindelijk tippie van Tini, wat doorslaggevend was? Tip van Tini was weekend.
1: Ja, beetje wel, ja.
0: Beetje wel, ja. Goed, Richard, dankjewel. Succes vandaag en even een mooie dinsdag.
1: Hetzelfde. Fijne dag.

0: Roxy Dekker met haar Satisfyer. Argentini die zal wel zitten lachen. Haha, tipje van Tini was weekend. Ik kan nog wel even luisteren of ze... misschien ze was al aan het meelallen, denk ik. Maar ach, nou, de douche die gaat net uit. Nou ja, goed. Tot zover Tini van de receptie voor deze dinsdagmorgen. Morgenochtend nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kijken hoe dichtbij we dan komen bij het juiste antwoord. Het is bijna 7 uur. Nieuws weer verkeer is sowieso onderweg. Annemieke gaan we zo meteen spreken voor de verkeersinformatie. En dan hebben we de administratie bijna rond. En ja, later deze morgen geven we nog kaarten weg voor Racing Day. Dat zullen we tussen 8 en 9 gaan doen. Daarmee ook automatisch jouw kans op een helikoptervlucht. En wat een helikoptervlucht. Ik leg het je straks nog wel even uit.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De ga je op zoek naar pellets?
4: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
5: Hey, binnenkort een feestje.
6: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft, onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
7: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
8: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
7: En dat werkt goed?
8: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
7: isopaleis.nl.
6: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
9: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
10: En mooi groen.
9: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
10: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
11: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
12: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
11: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne Hannemeijs. Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. Er waren honderden kabels verwoest en die moesten één voor één worden hersteld. Dat was een hele klus die veel langer duurde dan gedacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. De KNVB maakt zich zorgen over vechtpartijen en mishandelingen in het amateurvoetbal. Vorig jaar waren er bijna 1200 zware tuchtzaken en dat zijn er meer dan in de jaren ervoor, meldt het AD. In een derde van de gevallen ging het om agressie tegen de scheidsrechter. In Frankrijk zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van brandstichting in de bossen in het zuiden. Een van hen zou 9 branden hebben aangestoken. In Zuid-Frankrijk zijn de branden intussen onder controle, maar vanwege de hittegolf en de aanhoudende droogte blijft het risico op branden daar groot. En op het WK voetbal heeft België Amerika met 4-1 uitgeschakeld. De Belgen namen zo sportief wraak voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler, waarover president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. In de kwartfinale speelt België tegen Spanje, dat Portugal van Cristiano Ronaldo met 1-0 naar huis stuurde. En dan nu het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
4: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
5: Glitter chalets en staakcaravans.
6: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
7: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
8: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
7: Kijk op proostop.nl.
9: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stem van de cabine.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het net zo makkelijk retour.
1: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
2: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Uniek

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Een hele goedemorgen. Een paar minuten over 7 bij de ANWB deze ochtend. Annemieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het is al vroeg druk onderweg, mede door wegwerkzaamheden en ongelukken. Je hebt vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Door een ongeluk bij Zaltbommel zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uur op onthoud. Op de A16, Breda richting Rotterdam, bij knooppunt Klaverpolder een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Dan iets verderop, bij knooppunt Terbrechtseplein nog eens een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A20. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum, bij Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 168,0 en op de A15 Europoort richting Rotterdam bij 48,7.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Naar Zwaandijk! Met zometeen het keuzemoment van deze dinsdagmorgen en de zwoele zomernachten. Rutger van Barneveld is onderweg.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: En dan zie je al die werkbussen op de snelweg van links naar rechts gaan met Rutger van Barneveld op de radio. Zwoele zomernachten om 7:10 bij Radio NL op deze dinsdagmorgen. Goedemorgen. De twee liedjes van het keuzemoment staan voor je klaar. Een A'tje of een B'tje mag je zo meteen doorgaan sturen. Dat doen we voor het keuzemoment van vandaag. Eerst even een blik op het nieuws van deze dinsdag, de 7e. Het gaat over de NAVO-top. De 32 staatshoofden en de regeringsleiders van de NAVO komen vandaag en morgen bijeen in Turkije voor de jaarlijkse top. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan het evenement werden honderden mensen opgepakt. Volgens de Turkse regering ging dit om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden gebruikt tegen mensen die kritiek uiten. Dus daar zal nog wel wat over gezegd gaan worden. NAVO-top dus vandaag en morgen. Andere zaken dan, meer dingen voor deze dinsdag. Er wordt vandaag een uitspraak gedaan over de toekomst van Marine Le Pen, de leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National. Hè, wordt namelijk mogelijk uitgesloten van de presidentsverkiezingen. Eind maart werd ze veroordeeld tot 4 jaar cel wegens verduistering van miljoenen euro's aan EU-geld. Dus vandaag gaan we er meer over horen. Andere zaken dan, het WK voetbal dat dendert voort. Met gisteren nog Portugal-Spanje, 1-0 voor Spanje in de blessuretijd. Portugal mag naar huis en Ronaldo krijgt dus geen wereldtitel. Ja, dit zou zomaar zijn laatste kunnen zijn, hè. Laatste wereldkampioenschap dat hij überhaupt op de grasmat staat. Als speler moet ik zeggen dan, hè. Maar Lionel Messi, we dachten ook dat hij zijn laatste te pakken had vorige keer. Maar goed, die staat daar ook weer. Dus even zien of Cristiano Ronaldo over 4 jaar nog een keer op een wereldkampioenschap staat. Afgelopen nacht ook nog de wedstrijd Amerika tegen België. België won met 4-1 en had de overwinning gevierd met de zogenaamde Trump-dans. Ze imiteerden het dansje van Donald Trump toen de 4-1 gemaakt werd. Hebben ze daarmee de overwinning gevierd. Vandaag dan ook de laatste wedstrijden van de 8e finales. Egypte neemt het op tegen Argentinië om 6 uur Nederlandse tijd. En om 10 uur vanavond Nederlandse tijd komt Colombia in actie tegen Zwitserland. Goed, kunnen wij eens gaan opmaken voor het keuzemoment van vandaag. De twee liedjes die we tegenover elkaar zetten. Keuze A of keuze B mag je doorsturen in de app met een tekst of een audio-appie. Keuze A deze ochtend voor Andy de Wit en Andrea. En keuze B is voor muziek van Mieke, Als ik jou niet had. Waar gaat de voorkeur naar uit? Tekst of een audiobericht met daarin de letter A voor Andy de Wit.
1: Hey, Andrea, kom, Andrea, dans nog eens een keer met mij.
0: Ach, A voor Andrea.
1: Is het te laat? De nacht is zo voorbij.
0: En keuze B voor Als ik jou niet had van Mieke.
2: Als ik

0: keuze A deze morgen voor Andy de Wit en Andrea. Beetje is voor Mieke. Als ik jou niet had, waar gaat de voorkeur uit? Jouw tekst of audio appie, die is welkom.
1: Hey, goedemorgen Lars. Doe vandaag maar een beetje. Ahoy.
0: Staat genoteerd, dankjewel.

0: En zo is dat Frans-Duits. Morgen is pas morgen. We zitten in het keuzemoment van vandaag. Keuze A of keuze B mag je doorsturen via onze app. A'tje voor Andy de Wit. En hey, André. Ja, keuze B is voor Mieke. Als ik jou niet had, waar gaat de voorkeur vandaag naar uit? Jouw letter A, jouw letter B mag je doorsturen via onze app. Door middel van een tekst of een audioberichtje. Hou het kort en mocht je wat inspreken, dan kunnen we zo meteen in een rap tempo door alle keuzes heen. Flora Flitsertje, goedemorgen.
1: Keuze Mieke, keuze Mieke, alle
0: keuze Mieke. Ja, nou ja, goed, daar is ook duidelijk mee wat er gevraagd wordt natuurlijk. Keuze A daarentegen voor deze van Andy de Wit.

0: gaat de voorkeur vandaag naar uit. Keuze A voor Andrea. Keuze B voor Als ik jou niet had. Wij gaan door de stemmen heen. Het is een beetje voor Johan vanuit Elshuizen. Keuze A vandaag, zegt Lucas Annapolona. Stefan het Horen, goedemorgen.
1: B.
0: Dat mag ook duidelijk zijn. En B voor Olaf vanuit Grote Gast. Dan is het Timo uit Zuid-Schermer.
2: Morgen Laske en BBB'tje. Groetje maatje Harko en Nico. Adjo.
0: B voor Henry. Henry vanuit S. Bassie uit Bergen.
3: Door. Morgen Las. Hoi Bassie Bergen. Dag.
0: Ja precies. Hij laat zijn telefoon vallen of zo. Weet ik veel. Maar keuze A in elk geval. Dan is het een aantje voor Angela vanuit Beverwijk. B voor Jeroen uit Koutenbach. Mark uit Asten, goedemorgen. Duidelijk een beetje vandaag. Wouter uit Bovensmilde gaat voor een beetje. Atje uit Huibergen die gaat voor keuze B. Manfried van het Keulen, een B voor mij. B voor Jan Jelle uit Zuid-Laren. Keuze B voor Manon uit Bergijk. Volkert van het Land van Laaf.
4: Pas, voor mij maar een beetje vandaag. Groetjes,
0: houdoe. Yo, houdoe. Frank van het Hilversum, goedemorgen.
5: Goedemorgen, met Frank de Gieberbouwer. Doe voor mij maar een aardje. Een speciaal voor John de Gieberbouwer en zijn zoon Nick de Gieberbouwer. Groetjes, Frank.
0: Groetjes, en een mooie dag. Hè. Keuze B voor Herman vanuit Buurmalsen. B voor Q uit Mail en Aantje daarentegen voor André uit Assen. En de laatste is voor Gratje uit Kaatsheuvel.
6: Goedemorgen. Keuze A.
0: Ja, is hem volgens mij niet geworden. Andy de Wit en Andrea. Ja, het is ook niet een hele dikke overwinning voor Mieke of zo. Maar het is toch daadwerkelijk keuze B geworden. Voor Als ik jou niet had. Ja, niet dat het allemaal mis mee is. Ik bedoel, gezellig. Goedemorgen.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
3: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: De bouwverslimmer.
5: En daar komt hij de bocht in. Strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
6: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
6: Iedere klus weer.
7: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in berekeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
7: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
9: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
10: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vieten-app.
11: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
18: Mooi van Ethos.
19: Win deze week de ultieme raceervaring.
20: In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
9: Dit is Radio NL.
21: Altijd aan. Radio NL.
9: Altijd aan.
21: Radio NL.
9: Weerbericht.
22: Vandaag grote verschillen tussen het noorden en het zuiden van het land. In het noorden kan het aardig bewolkt zijn. Ook al komt daar het zonnetje zo nu en dan even doorheen prikken. Wordt daar zo'n 23 graden. In het zuiden is het warmer. Gaan we richting een graad of 28. Dan nu het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
23: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne Hannemeijs.
0: Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. En de reparatie duurde langer dan verwacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Tot zeker 10 uur vanochtend zijn tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd. En dat geldt ook voor KLM en Transavia vluchten vanaf Schiphol. En ondanks dat president Trump zich bemoeide met de rode kaart van een speler, is Amerika uitgeschakeld op het WK. De Belgen wonnen met 4-1 en spelen in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 1-0 naar huis stuurde.
22: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Annemieke deze morgen bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vertraging op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Bij Vinkeveen heb je 10 minuten op onthoud. En dat komt doordat er rommel op de weg ligt. De rechterrijstrook is hier dicht. Dan de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Amsterdam Sloten 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Klaverpolder 3 kwartier op onthoud door bergingswerkzaamheden. En iets verderop op de A16, dan bij knooppunt de Brechtseplein, nog eens 40 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A20. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A13 Rotterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 13,8. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij 30,0.
22: Annemieke, dankjewel.
19: Radio NL. Deze week is Blijf toch bij mij van Robert Pater. De Hollandse Nieuwe.

0: Hollandse Nieuwe van deze week, Robert Pater. En blijf toch bij mij.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de dinsdagmorgen, het is 7:50 en tijd voor het dobbelspel van vandaag. We gaan eens even kijken naar de lijst met mogelijkheden. Ik heb vernomen dat gisteren in elk geval de categorie dieren die niet passen in een reismandje is gedobbeld. Vandaag dus een andere op nummer 2. Dobbelen wij straks nummer 1, dan zoeken wij een liedje in de categorie dingen. Dat is lekker plat. 2 gaat voor objecten die je niet mee mag nemen het zwembad in. 3 categorie nergens. 4 is voor vakantiebestemmingen. Mooi. 5 voor nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter P. Oeps. En dat is even nadenken, die letter P, maar ze zijn er daadwerkelijk wel. Papa. Goed, we gaan eens even kijken naar wat dat mag worden vandaag.
2: Gaan we.
0: Dit is nummer 5. Dan moeten we nog een keer dobbelen. Dat is onhandig. Wacht daarvoor. Nummer 3 deze morgen. Dat betekent dat we op zoek zijn naar liedjes in de categorie nergens.
3: Luister Radio FL, nou dan weet je het zeker wel.
0: Nou.
3: Met Lars van Dijk van 6 tot 9.
0: Die is voor de creatieveling.
3: Met de leukste ochtendshow.
0: Een zware opgave zijn vandaag. Liedjes in de categorie nergens mag je doorsturen via de app van Radio NL. Ja, wat kan het dan zijn? Moet ik ook even goed nadenken. Maar we kunnen ze vast wel vinden. Jouw suggestie, stuur hem door via onze app.

plotseling Nelis. Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

maken. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de club, je zag blauw van de drek.

0: Rudy de Wit en zijn Sweet Love. Dobbelspel van vandaag staat in de categorie Nergens. En dat is een categorie waar we echt wel even goed over na mogen denken. Welk liedje kunnen we daarvoor draaien? Jouw suggestie, die is welkom via de app van Radio NL. Hij is voor de creatieveling vandaag. Liedjes die ze wel binnen zijn gekomen via onze app. Nieuwe van Bob Offenberg bijvoorbeeld. Ja, die bof dat hij net een liedje heeft uitgebracht dat hierover gaat.
1: Ik zou nergens anders liever willen zijn. Morgen duurt nog wel een tijdje, dus deze is van mij.
0: Het liedje heet Nergens Anders. Ja, mooi.
1: Willen zijn. Nee, ik denk dat ik na deze avond hier nooit meer verdwijn.
0: Meer liedjes die binnenkomen via de app van Radio NL voor het dobbelspel van vandaag met de categorie Nergens. Wolter Kroes met Wij gaan nergens meer heen.

0: zometeen nog even een greep naar liedjes die binnenkomen. Misschien laten we jouw suggestie nog wel even kort horen. Eerst gaan we kijken of we contact kunnen leggen met Zuidschermer. Daar is Timo. En Timo heeft ook eentje doorgestuurd. Goed gevonden. Ik heb even gezocht. Volgens mij is hij de enige die dit liedje heeft aangevraagd. Tot nu toe dan in elk geval. Hè? Want wat er nog komen gaat de komende 10 seconden, dat weten we natuurlijk niet. Maar ik denk in elk geval geen verbinding met Timo. Dat... Ja, nee, deze lijn gaat inderdaad nergens heen voor het... Blijf maar overgaan. Ja, dan zitten we hier morgen nog natuurlijk. Liedjes in de categorie nergens. Jij mag jouw suggestie doorsturen via onze app. In de tussentijd draaien we de suggestie van Timo. Die gaat voor Guus Meeuwis en Gers Pardoel. Heel lang geleden dat we dit gedraaid hebben bij Radio NL. Liedje heet Nergens Zonder Jou.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

mooi. Goed gevonden door Timo vanuit Zuidschermen. Voor het dobbelspel van vandaag. Categorie Nergens, Guus Meeuwis en Gers Padoel. Met Nergens zonder jou. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via onze app Rob Zorren met een trein naar Niemandsland. De trein gaat nergens heen natuurlijk. Ik leg hem nog even uit natuurlijk. Mark vanuit Asten die komt met Herman van Veen, Overal en Nergens. Wouter uit Bovensmeelde, mooi Wark met Probleem. Want Probleem met het nummer past nergens bij. Yes. Heel goed. Meer suggesties voor het dobbelspel van vandaag. Verreweg het meest aangenaam.

0: dat we een klein beetje vaart moeten maken en het dobbelspel voor vandaag ook moeten gaan afronden. En dat doen we met het liedje dat twee keer binnen is gekomen. Eén keer ingestuurd door Manon en één keer door Alex. Die hebben namelijk lopen zoeken in de tekst. He, die hebben niet een titel doorgestuurd waar gewoon het woord nergens in zit. Maar ergens in het liedje zingen ze: er is nergens anders waar ik me hier thuis hoor. Of waar ik hier thuis hoor. Donnie en Marco Schuitmaker in de categorie nergens. Hier mag alles.
1: Is

0: de tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
2: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
4: Ah, weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Wordt er gek van, mijn internet is nooit stabiel.
7: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
6: Zeker hartstikke duur.
7: Nee hoor, het is straatloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
4: Heerlijk!
5: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Bakboord, stuurboord.
13: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
11: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Er moest ruim een week aan het spoor worden gewerkt, maar er rijden weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion waren honderden kabels verwoest. Het was een hele klus om die te repareren, maar sinds 5 uur vanmorgen rijden de treinen weer volgens de dienstregeling. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is tot zeker 10 uur vanmorgen verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Die spuwde afgelopen weekend veel as uit die door de wind richting meerdere luchthavens werd geblazen. Tientallen vluchten zijn geschrapt of omgeleid. Vanaf Schiphol vliegen KLM en Transavia naar Sicilië. Oekraïne heeft vannacht grote luchtaanvallen uitgevoerd op Moskou, zegt de burgemeester daar. De Russische hoofdstad zou zijn bestookt met 430 drones, maar de meeste werden onschadelijk gemaakt. Er zijn geen berichten over schade of gewonden. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen gisteren bijna 30 doden. En België-aanvoerder Yuri Tielemans is trots dat zijn land een ronde verder is op het WK. Hij vond het oneerlijk dat een Amerikaan mocht meespelen, ondanks een eerdere rode kaart. Maar iedereen heeft alles gegeven, zei Tielemans na afloop. België won met 4-1 van de VS en speelt in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 1-0 uitschakelde. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
17: Gritter Chalet en staakcaravans.
18: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
19: Carglo. Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
20: En mooi groen.
19: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
20: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
21: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
22: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
23: Lieve mensen, aan die handen.
22: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
21: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
24: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit sta ik weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Uniek in

0: Niederlingse en Moor Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Niederlingse en Moor Shop in Shop.
1: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over acht bij de ANWB deze ochtend. Annemieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De ochtendspits verloopt drukker dan gebruikelijk en dat komt door wegwerkzaamheden en ongelukken. Je hebt nu vertraging op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg doe je er een half uur langer over. Dan de A4, Den Haag richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Sloten. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je een half uur. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein 40 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden op de A20. En op de A27, Breda richting Gorkum. Voor Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt nog snelheidscontroles op de A50, Apeldoorn richting Zwolle, bij hectometerpaal 213,0. En de A27, Almere naar Utrecht, bij 112,6.
1: Annemieke, dankjewel.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Met zometeen jouw kans op een helikoptervlucht. Leg het zo dadelijk uit. En ook muziek van Vincent is onderweg. De Dromedans, hoor je zo.
3: Dit is de muziek van Radio

Lommerdans, Vincent Zojuist bij Radio NL op deze dinsdagmorgen 11 over 8. Goedemorgen. We zijn lekker begonnen aan dagje nummer 2 van deze werkweek. Voor sommigen al een afsluitweek, hè, want de tijd van zomervakanties is aangebroken. Het kan zijn dat het daarom bijvoorbeeld ook al wat rustiger is bij jou op een zaak. Of dat de rust nog moet gaan komen, omdat dan ieder uiteraard afhankelijk is van de bouwvak. Hè, dat kan, en dat alleen dan pas de deuren sluiten. Regio Noord, kids daar hebben op dit moment al vakantie. Eind deze week krijgen ze in het zuiden vakantie. En dan volgende week is het midden van het land aan de beurt. En dan 6 weken zijn de kids vrij, toch? 6 weken? 7 weken? 6 geloof ik. Totdat ze weer terug mogen keren de schoolbanken in. Hè? Sommigen die dan voor de allereerste keer naar de brugklas mogen. En de allereerste keer naar de middelbare school gaan. Spannende tijd, spannende periode. Boekenkaften, zit dat er nog in? Ja of nee? Volgens mij niet, hè? Tegenwoordig is het allemaal digitaal dat lesgegeven wordt. Althans, daar wilden ze wel weer op terug gaan komen. Maar ja, dat roepen ze dan een keer en dan blijft ze daarbij natuurlijk. Dat rondom de scholen. Even een blik in het nieuws van deze dinsdag, de 7e van juli. Het gaat over de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Bij dat soort branden blijft er altijd de gedachte, is het aangestoken of komt dit nou zomaar? Dat laatste dat is uiteraard ook altijd nog wel een mogelijkheid. Maar ja, de kans op dat het aangestoken is, is dan toch wat aanzienlijker. En de Franse politie heeft dan ook bekendgemaakt dat ze 2 mannen hebben opgepakt die ervan verdacht worden om de bossen in het zuiden van het land in de fik te zetten. Dat meldt het pakket van Béziers. De hevige natuurbranden in het gebied hebben al 1000 hectares aan natuur verwoest. De mannen werden opgepakt omdat zij dus bewust de natuur in de brand zouden hebben gestoken. In de Pyreneeën, vlakbij de grens met Spanje, is inmiddels al 4900 hectare natuur door de brand in as gelegd. De bosbrand ontstond vlak voor het weekend bij het dorp Trévillage. Inmiddels is het nog steeds niet onder controle. Dan gaat het over de liefde, liefdesapps en swiping. Het is iets van de laatste tijd. Afgelopen jaren hebben veel mensen de liefde daardoor gekregen, onderboet. Misschien dat het bij jou wel zo is, hè, dat je de partner door links of rechts geswiped te hebben ontmoet. Wat is het? Links voor de liefde, toch? Ik weet het niet. Nooit gebruik van gemaakt. Maar er is een nieuwe app dat eigenlijk plaats maakt voor de echte lovehebbers, zeg maar. Als ik het zo een beetje mag omschrijven. Want vergeet het swipen. Wordfeud, dat is de plek waar de liefde wordt ontmoet. Ja, toen ik het las, dacht ik, hé, dat kan toch helemaal niet. Wordfeud. Als er nou iets is wat niet zo heel sexy is, dan is het die app wel. Maar al jarenlang is het een app waarmee je woorden aan elkaar rijgt en daarmee bijna ruzie maakt, omdat de ene betere woorden legt dan de ander, of omdat je de ander ervan verdenkt vals te spelen. Maar daarnaast lijkt de app door de jaren heen uitgegroeid tot een onverwachte datingsite. Via de chatfunctie van Wordfeud raken namelijk spelers met elkaar in gesprek, wat soms leidt tot vriendschappen of zelfs de ware liefde. Toen ik het las, dacht ik, ja, lekker dan. Zit je elkaar de hele avond te corrigeren of fout Nederlands gebruiken? Elk taalfoutje wordt getackled. Lekker opstaan.

Bram Bongers en de ideale schoonzoon. Het is 9:10 en we gaan zo de lijnen openen voor de raceactie van deze week. Dat is een mooi iets. Zeker voor de raceliefhebbers en de autoliefhebbers. 31 juli en 1 en 2 augustus, dan zijn het de Racing Days op het TT-circuit in Assen. En deze week maak je in ieder programma kans op 2 paddock-kaarten. Ja, dus dat is het stukje waar je bij de Formule 1 bijvoorbeeld alle auto's de banden ziet wisselen. Daar mag jij dan ook wandelen. Daar mag je ook langslopen. 3 onvergetelijke dagen waar wij nog wel eventjes een kerst bovenop het taartje kunnen neerleggen. Want de kans is namelijk ook aanwezig dat je los van alleen maar die paddockkaarten ook naar huis gaat met een ticket dat jou toegang geeft tot een helikoptervlucht. Ja, dat is niet niks, hè? Dat is gaaf. En als we daar nog een klein schepje bovenop mogen doen, is de kans zelfs aanwezig dat je naast die helikoptervlucht ook nog een keer in een daadwerkelijke formuleauto's de banden ziet wisselen. Daar mag jij dan ook wandelen. Daar mag je ook langslopen. 3 onvergetelijke dagen waar wij nog wel eventjes een kerst bovenop het taartje kunnen neerleggen. Want de kans is namelijk ook aanwezig dat je los van alleen maar die paddockkaarten ook naar huis gaat met een ticket

Maar dan ga je daarmee rondjes rijden over het circuit in Assen. Dat is gaaf, hè? Je maakt kans op kaarten op het moment dat je het racegeluid voorbij hoort komen. Vanaf dan mag jij racen insturen via de app van Radio NL. Kom je in de uitzending, dan heb je sowieso die twee pedalkaarten te pakken. Ga je daarom mee naar huis en gaat dan nog een keer het alarm af. Dan ga je dus ook nog een keer met een helikopter rondom het circuit van Assen. En het moment dat je mag gaan appen, dat is daar. Bij het horen van dit geluid. Is het namelijk aan jou om een appje te sturen via de app van Radio NL. Met daarin het woord race. Makkelijker kunnen we het volgens mij niet maken. Je hebt daar even de tijd voor. Jouw bericht is welkom. Ga jij dus inderdaad naar de paddock van het TT-circuit.

Het woord race is welkom via de app van Radio NL. Daarmee maak je kans op 2 paddelkaarten voor de Racing Days op het TT-circuit in Assen. Gaan we zo meteen iemand voorbellen. In de tussentijd muziek van Don.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
6: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
7: Tot snel op 247wood.nl.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
12: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
11: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
15: Dit is Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.
15: Altijd aan.
16: Radio NL.
15: Weerbericht.
17: Er zijn grote verschillen in het land vandaag. In het noorden kans op regen en vooral veel bewolking. Daar ongeveer een graad of 19. In het zuiden daarentegen. Het lijkt het wel zomer vandaag. Zon die erbij komt kijken. En in het zuidoosten kan het plaatselijk 29 graden worden. Komend weekend gaan we naar een hittegolf. Althans, dat zijn de voorspellingen voor het zuiden van het land. Temperaturen daar ver boven de 30 graden. Maar het is Nederland, eerst zien dan geloven. Eerst gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een aanrijding tussen twee auto's gisteravond in Leeuwarden zijn 4 mensen gewond geraakt en eentje moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd, meldt Omroep Friesland. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Sinds 5:00 vanmorgen rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Het treinverkeer lag ruim een week stil na een brand in een kabelgoot bij de Kuip. Het repareren van de honderden kabels was pas gisteravond laat klaar. En Cristiano Ronaldo heeft zijn allerlaatste WK-wedstrijd gespeeld. Portugal werd uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal kondigde direct zijn vertrek aan.
17: Oké, dankjewel. Dan bij de ANWB Annemieke. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. De ochtendspits verloopt drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 440 kilometer file en dat komt door wegwerkzaamheden en ongelukken. Je hebt vertraging op de A4 richting Amsterdam. Bij knooppunt Bad Hoeverdorp is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een 30 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Gouda en Bleiswijk 20 minuten vertraging door een ongeluk. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein 50 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. En tot slot de A27. Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum ook 25 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A15 Europoort richting Rotterdam bij hectometerpaal 48,7. En op de A50 Apeldoorn naar Zwolle bij 213,0.
17: Dankjewel Annemieke. Ja, dat was de allereerste keer hier deze ochtend bij Radio NL. Ja. Wanneer spreken we je weer?
18: Spannend. Vrijdag, als het goed is.
17: Vrijdag, oh ja, goed. Dankjewel voor vandaag.
18: Dus dan,
17: tot de volgende inderdaad.
18: Fijne dag.

0: heb je nog heel even om race in te sturen via de app van Radio NL. Je maakt kans op 2 pedalkaarten voor de Racing Days in Assen. En misschien zelfs wel een helikoptervlucht.
1: Ja, zeker.
0: Je hebt nog heel even om daaraan mee te doen. In de tussentijd, Django Wagner.

0: Inderdaad, daarvoor Django Wagner. Als ik het anders zou doen, maakt het bijna 8:15. En deze week maak je nou nog maar kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Days in Assen. Als het zijn is gegeven, dan mogen we gaan bellen. Ja, precies. En dan mogen we. Het is een heuse race. Hè? Zo gauw mogelijk opnemen. Nee, dat doet er niet toe voor de prijs in elk geval. Maar als je het racegeluid voorbij hoort komen, dan mag je race sturen via de app van Radio NL. Word je gebeld, dan win je 2 paddockkaarten. Ik weet niet precies hoe, wie, wat, waar, maar deze persoon gaat in elk geval niet voor de snelste tijd als het gaat hem opnemen. Maar dat is een kleinigheidje natuurlijk. Mocht er wel opgenomen worden trouwens, dat is toch best wel belangrijk. Ja, daar was ik misschien al een klein beetje bang voor. Dit wordt de voicemail.
1: Dit is de Vodafone voicemail van.
0: Ja, precies. Nou, lekker dan. Hé, hey, dit is een goed begin. Dit is fantastisch. Nou, de eerste neemt dan in elk geval niet op. Dan gaan wij naar deelnemer nummer 2. Dus even kijken of we daarmee wel een recordtijd voor het bellen kunnen zetten dan. Want ja, hij gaat in elk geval over. Dat is altijd goed. Ja.
2: Ach. Goedemorgen met Jorben.
0: Goedemorgen. Jorben zei je?
2: Ja.
0: Ja, Jorben, goedemorgen met Lars van Radio NL.
2: Goedemorgen, kijk eens, dat is een leuk belletje.
0: Dat dacht ik. Waar bellen we naartoe, Jorben?
2: Wat zeg je?
0: Waar bellen we naartoe?
2: Je belt nu naar Genemuiden.
0: Genemuiden. En het klinkt, ja, ik weet dat Genemuiden geen racebaan heeft, maar het klinkt alsof je daar midden op de racebaan staat.
2: Nee, ja, ik sta in een magazijn en ik heb een oortje in. Want normaal, ik ben aan het werk en dan heb ik een muziekje erbij. Dan kan ik de hele dag Radio NL luisteren.
0: Ja, precies. Dan mag daar geen algemene radio aan staan in de magazijn
2: nou,
0: of zo.
2: Nee. Het wordt niet helemaal gewaardeerd, nee. Ah, door iedereen. Ja.
0: Hoezo?
2: Ja, ik ga het toch eens proberen, inderdaad.
0: Nou ja, kijk, weet je wat we wel vaak zien? Dat is altijd wel grappig om mee te krijgen. Kijk, we snappen inderdaad, hè, dat snap jij dan ook, Jorben, dat op een werkvloer waar, tel eens 20 man zitten bijvoorbeeld, of in een magazijn staan, dat niet alle 20 in één keer fan zijn van Radio NL, hè, van de Nederlandstalige muziek. Maar dan zien we toch wel vaak dat zo'n vrijdag in één keer, dat een vrijbrief is, en dat dan Radio NL wel de hele dag aanstaat. Misschien moet je dat even opperen.
2: Dat is een goeie. Dat was op mijn vorige werk ook zo. Toen had ik op vrijdag mocht ik Radio NL en Tucker FM mocht ik allebei draaien.
0: Ja, precies.
2: maar dat werd bij andere dagen niet gewaardeerd. Nee, dat klopt.
0: Ja, en op vrijdag dan was in één keer iedereen wel vrolijk, zeker?
2: Ja, daar zongen ze allemaal mee, ja.
0: Ja, nou ja, en dan zeggen ze, nee, ik heb er niks mee, hoor. En dan komt Frans Bauer, heb je even, en dan staan ze allemaal te hossen. Maar goed, dat zijn kleine rijtjes. Jorben, we bellen even over de Racing Days, de racingdagen. Ben je een beetje autoliefhebber, raceliefhebber?
2: Ik ben een enorme auto- en raceliefhebber. Ik ga altijd naar in Assen. Ja. En ik ga altijd naar, ik kijk altijd de Formule 1.
0: Ja, nou ja, goed. Dan hebben we volgens mij iemand aan de telefoon die hier zeker wel blij van kan gaan worden. Want wij sturen jou naar de Racing Days. Gefeliciteerd!
2: Geweldig, dankjewel.
0: Ja, en misschien merk je het, Jorben. Ik probeer een beetje tijd te rekken. Want ik zit toch een beetje te hopen op dat alarm dat nog komen gaat. Voor de helikoptervlucht, zeg maar. Maar ik heb nog niks gehoord.
2: Dat dacht ik. Nee, ik hoor ook helaas geen helikopter, maar dat geeft niet.
0: Ach ja, goed. Je gaat er in elk geval heen als je hem over ziet vliegen. Zwaai eventjes, want dan weet je in elk geval, daar zit een gelijkgestemde in.
2: Nou, geweldig. Ja. Dankjewel.
0: Hey. Jorben, paddockkaarten komen jouw kant op. Jij gaat naar de Racing Days in Assen. Gefeliciteerd en een mooie dinsdag, hè.
2: Dankjewel. Fijne dinsdag.

0: Heb je even voor mij? Frans Bauer, daarvoor Koos Alberts. En hoe zit het met jou? Jorben hadden we zojuist aan de telefoon voor het weggeven van die twee paddockkaarten. De Racing Days van Assen die eraan zitten te komen. Jij kan daar ook nog steeds naartoe. Jazeker, hoor je later deze morgen nog een keer bij Teken bijvoorbeeld het racegeluid. Mag je ook race gaan appen. Het gaat om de Racing Days op 31 juli, 1 en 2 augustus. Wat ik net eventjes vergeten was te vermelden. Dat heb ik buiten de uitzending nog maar even tegen Jorben verteld. Ik denk dat is wel handig om te weten. Hij wint dan geen helikoptervlucht, hè, want het alarm is niet voorbijgekomen. Alleen vrijdagavond, komende vrijdagavond, dan wordt er ook nog even iemand gebeld die de absolute hoofdprijs mag gaan winnen. Die gaat namelijk rondjes rijden over het circuit in zo'n tweezitter, zo'n two-seater, zo'n formuleauto. Dus het kan wel zijn dat Jorben is bijvoorbeeld. Of als jij later deze week nog gebeld wordt, dat jij dat bent. Goed, is daarmee de administratie rond.
1: Goedemorgen!
0: Goedemorgen!
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow
1: met Lars van Dijk.
0: Waar we er ook een einde aan mogen gaan breien voor deze dinsdag 7e van juli. Als weer een mooie dinsdag geslaagd. We kunnen nou verder met de orde van de dag. Morgenochtend 6 uur, dan zitten we hier uiteraard gewoon weer. Maar ik heb nog eventjes lopen sneupen. En ik heb weer het laddertje erbij mogen pakken voor opa's kast.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Muziek van Willeke Alberti. En normaal gesproken dan is het, als je een Willeke Alberti hoort, is het ome Jan bijvoorbeeld. Dan draaien we gauw een ome Jan. En het leuke is, in het liedje zit inderdaad wel een verwijzing naar ome Jan. Maar het gaat niet om Jan zelf. Laatste voor het ochtendprogramma van deze dinsdagmorgen gaat over een kaart met de groetjes uit Rio.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Is jouw dak toe aan de reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
6: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
4: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
7: Hey, binnenkort een feestje.
8: Feest DJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
16: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
14: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In Leeuwarden zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een aanrijding tussen 2 auto's, meldt Omroep Friesland. Het gebeurde door nog onbekende oorzaak op een industrieterrein. De brandweer moest in actie komen om iemand uit de auto te bevrijden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er rijden eindelijk weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Het duurde allemaal veel langer dan gedacht om bij de Kuip een kabelgoot te herstellen. Daarin brak vorige week maandag brand uit en honderden kabels moesten worden gerepareerd. Zelfs vannacht werd er nog aan gewerkt en sinds 5 uur vanmorgen rijden de treinen weer normaal. Door noodweer in China zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Honderden mensen raakten gewond en tienduizenden zijn geëvacueerd. Vooral het midden en zuiden zijn zwaar getroffen door regen, windstoten en tornado's. De Chinese leider Xi Jinping vraagt hulpdiensten alles te doen om de slachtoffers te redden. En Cristiano Ronaldo heeft zijn laatste WK-duel gespeeld. Portugal werd met 1-0 uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal is direct opgestapt. Ook België is door naar de kwartfinales na de 4-1 winst op Amerika. Vrijdag speelt België in Los Angeles tegen Spanje en de Belgische koning Philippe is erbij. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
19: Te groot? Bestaat niet.
20: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
19: Grootpakket.nl. Groot gemak.
21: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
22: Gritter Chalet en staakcaravans.
23: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
24: En mooi groen.
23: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
24: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
25: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
26: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
25: Carglo. Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
27: Goedemorgen.
28: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
29: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
30: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Schijgel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Het is 9:05. Hartelijk goedemorgen. Dit is de dinsdagochtend van Werk en Uitvoering. En die beginnen we uiteraard met de meldingen van de ANWB. En die worden vanochtend gedeeld met ons door Annemiek. Annemiek, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken nog wel de meeste vertraging. Zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Eemnes een 30 minuten vertraging. Je moet daar de linker rijstrook missen. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Bad Hoevedorp. Hierdoor heb je 40 minuten op onthoud. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Een ongeluk voor de Meern. Hier heb je nu een 30 minuten vertraging. De rechter rijstrook is dicht. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een 1 uur vertraging door wegwerkzaamheden. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A15 Europoort richting Rotterdam bij hectometerpaal 48,7. En op de A28 Groningen richting Zwolle bij 103,2.
1: Annemieke, dankjewel voor dit moment en dan spreken we elkaar na 10 nog een keertje.
2: Tot straks.
1: Tot straks.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: We kunnen beginnen. Werk en uitvoering. Veel muziek tijdens jouw werkzaamheden. En dat doen we met de muziek van Tino Martens. En allernieuwste, Jong en Dom.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

Danny de Munken, heerlijk naar mijn zin. 12 minuten over 9. Het leuke van dit liedje is, hij kende het wel ergens vaag. Had het wel eens gehoord en toen kwam het per ongeluk op zijn pad. En dan is hij gaan zoeken van wie is het, waar komt het vandaan, hoe lang is het geleden. En is het de moeite waard om daar een Danny de Munk 2.0 versie van te maken. Het zijn letterlijk de woorden die kort geleden sprak op vrijdagavond in Assen tijdens de zomertour al daar tijdens het TT-festival. Hij zei ja, dan hoor je het, dan komt het zo uit de studio en dan ben je happy. En hij zei ik ben nog steeds happy, want het komt door jullie omdat je hem zo vaak hebben gedraaid. En dat klopt inderdaad en dat doen we nog steeds. Danny de Munk hoorde je met heerlijk hier aan het begin van de nieuwe werk en uitvoering. Dinsdagochtend 7 juli op de kalender. We gaan er een mooie dag van maken. Sterker nog, het wordt een mooie week waar we de zomerse waarde weer aan gaan tikken. Dus alles en iedereen die een beetje zoiets had van oh, het is alweer voorbij die mooie zomer. Die, die zit helemaal fout. Het gaat weer extreem warm worden. Ja.

gelukkig maar, zo is het dan ook weer. Want het kan ook anders, dat weten we. Maar dagelijks al te vaak om ons heen te zien en te horen. Dus wat dat betreft is het wel een boodschap van jongens. Bewaar de dromen niet voor later. Haal eruit wat er nu in zit. En mocht je nog dingen hebben waarvan je denkt van ja, het kan eigenlijk niet. Eigenlijk wel, maar ik zou het wel moeten doen. Doe het dan gewoon, want je bent nu op deze aardkloot. Stef Eckel en de klok die tikt maar door. Geldt ook voor ons. We hebben nog zoveel te doen. En straks ga ik je iets voorleggen. Wat we in het laatste uurtje hebben gaan doen. Dat is twee werelden komen samen. Let maar op. Deze man is morgen bij ons tussen 11 en 12. Jeffrey Hazen.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
1: klus onze tools. Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in berekeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd van...

0: vijf werkdagen. Toelevering online. Tijd om te bouwen.
1: Ik word er gek van. Mijn internet is nooit stabiel.
2: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
1: Zeker hartstikke duur.
2: Nee hoor, het is draadloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
5: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
4: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

gisteren draaiden we zijn single De Wereld aan. En toen zei ik al, ook de nieuwe plaat is uit. En die ga je nog wel voorbij horen komen op Radio NL. En daar was hij al. Vandaag is van ons de nieuwe van Gizby in werk en uitvoering. Voor deze dinsdagochtend. 8 minuutjes over 9:30. We gaan het tempo opvoeren. We gaan het in de taal doen van onze Oosterburen.

helemaal niet verkeerd op dit tijdstip. Zoiets voor Tina Bob Offerberg en ik wil alleen maar dansen. En ook nog goed voor de conditie, voor het ritme en natuurlijk voor alles en iedereen. Gewoon, het straalt gezelligheid uit. Ik ken Bob natuurlijk al flink wat jaartjes en iedere keer weet hij ons weer te verrassen met mooie muziek, zo ook deze. Ik wil alleen maar dansen. Verrassingen, daarover gesproken. Ik laat je even iets horen. Twee werelden komen samen. Luister even mee, als je dit hoort, dan denk je misschien van, oh jeetje, welke kant gaat het op? Maar misschien dat je er bent geweest de afgelopen dagen in het zuiden van Limburg. Oh. Of je hebt erover gelezen of gezien. Het Vrijthof. Nou, dan is dit zeker geen onbekend iets. De viool. En duizenden mensen die meeneurien of meezingen. En dan komt deze erachteraan. Ja, dit is ook Limburgse gezelligheid en niet alleen Limburg. Nee, dit liedje is in principe in heel Nederland bekend. Zet het op tijdens een feestavond. Dit is meteen Polonaise lopen en gezelligheid. En die twee werelden die komen samen. Ja. Maar dat heeft alles te maken met de concerten van André Rieu. En daar gaan we het straks over hebben in het laatste deel van Werk en Uitvoering. Want dan gaan we bellen met iemand die daar een hele belangrijke hoofdrol in speelt. Je hoort het straks tussen 11 en 12 hier op

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
5: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
4: En dat werkt goed?
5: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
4: isopaleis.nl.
3: Petrebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Je oude computer weggooien. Niet doen. Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught en ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bakboord, stuurboord.
15: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
13: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne Hannemeijs. Wie de komende dagen in Spanje is, moet rekening houden met extreme hitte. In de oostelijke regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt code rood en wordt het heter dan 40 graden. De Spaanse Weerdienst waarschuwt mensen voor hun gezondheid en voor extreem hoog risico op bosbranden. In de rest van Spanje is het minder warm. Ruim 30 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland. Dat gebeurt via het Nederlands Tulpfonds. De meeste topwetenschappers werken in Amerika, bijvoorbeeld aan gerenommeerde universiteiten als Harvard en Yale. In Amerika heeft de regering Trump veel subsidies voor wetenschappelijk onderzoek geschrapt. Een olietanker in de straat van Hormuz is waarschijnlijk geraakt door een raket. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Volgens Amerikaanse media zit Iran erachter, ondanks de getekende vredesdeal. Het zorgt voor vragen over de veiligheid op de vaarroute. Ook steeg de olieprijs meteen. En de Belgische koning Philippe is vrijdag in Los Angeles bij de kwartfinale tegen Spanje. België won vannacht met 4-1 van de Verenigde Staten. De Amerikaanse spits Balogun snapt alle ophef dat hij toch mocht meespelen. President Trump had zijn schorsing via een belletje aan de FIFA ongedaan gemaakt. Zoiets is omstreden, gaf Balogun toe. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. Later in de week wordt het ruim 30 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
18: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus onder tools. Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
19: Gritter Chalets en staakcaravans.
18: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
20: Ik word er gek van, mijn internet is nooit stabiel.
21: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
20: Zeker hartstikke duur.
21: Nee hoor, het is draadloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
22: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: De bouwverslimmer. En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
25: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
26: Soudal, de bouwverslimmers.
25: Iedere klus weer.
27: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Het is 10:04. Hartelijk welkom. Deel 2 alweer van Werk en Uitvoering met zometeen de 10:30. Nou ja, het is een oproep bij deze, de bekende oproep. Laat weten wat je graag zou willen horen. Er is ruimte voor 3 verzoekjes. Even de naam van de artiest met het bijbehorende liedje vermelden in de app. En wie weet is het jouw geluksdag en kunnen we jouw favorietje draaien. Misschien zit je in de auto, dan hoop ik ook dat het je geluksdag is. Maar ik heb stiekem even naar het schermpje gekeken. Er staat er toch nog wel het nodige. En Annemieke die kan ons bijpraten bij de ANWB. Goedemorgen Annemieke.
2: Goedemorgen. Ja, helaas vertraging op onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Bad Hoeverdorp is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een uur vertraging. Dit duurt naar verwachting tot 11:00 om de weg vrij te maken. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt De Brechtseplein heb je door wegwerkzaamheden 20 minuten op onthoud. Op de A27 richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A58, Breda richting Eindhoven. Bij Oorschot is een ongeluk gebeurd. De linkerrij strook is dicht en daardoor heb je een 30 minuten vertraging. En dan meldt Flitsmeister snelheidscontroles op onder andere de A4 Rotterdam richting Antwerpen bij hectometerpaal 214,5 en op de A7 Duitse grens richting Groningen bij 244,9.
1: Dankjewel voor dit moment Annemieke en spreken elkaar straks na 11:00 nog een keer.
2: Tot straks.
1: Tot straks.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Jan Smit staat voor je klaar om het tweede deel van Werk en Uitvoering te openen. En dat doet hij met zijn single Leef nu het kan.
3: Dit is de muziek van

Harry Konings en er hangt iets in de lucht. En dat is Amore, de Hollandse nieuwe van een aantal weken geleden. En woppa, we willen hem blijven hem onder de aandacht houden. De woppa in dit liedje, want dat is toch wel een kreet die we veelvuldig terug horen en ook willen blijven horen. Daarmee staat ze inmiddels in de Radio NL Top 30. En ze zal erbij zijn op 9 augustus aanstaande bij de Radio NL Zomertour op zondagmiddag in Roden. En daar gaat deze ongetwijfeld live gezongen worden. Er is meer nieuwe muziek. Zo hebben we het nieuwe duet van Senna en Sven Versteeg voor je. Met als titel...

Klasina en alles met je delen. De laatste zijn een single inderdaad, die we veelvuldig mochten draaien. En ik zit even te kijken wat er binnenkomt aan appjes, aan verzoekjes voor de 3:30. Zijn we blij mee? We kunnen een ruime keuze maken, dat kan ik je bij deze zeggen. Maar ja, er is slechts ruimte voor 3, dus wat dat betreft dan wordt het ook weer lastig kiezen. Nou, misschien denk je van, hé, wacht even, mijn collega is vandaag jarig, of die zit zoveel jaar in het vak, of de buurman verdient wel even een extraatje. Dan is het mogelijk, hè? Even de app erbij pakken, de naam van de artiest met het bijbehorende liedje en de reden. En dat mag je sturen via de app van Radio NL. Of je spreekt het even in. Vinden we ook leuk. Kunnen we het nog persoonlijker maken door jou te laten horen hier op de radio. Wat we nu kunnen gaan laten horen is een gauw ouwe. Even een classic van Sandy Coast. The Eyes of Jenny.

0: duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Je oude computer weggooien. Niet doen. Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught. En ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers. Geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Ah, weer die klote muggen in huis.
9: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com. Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
10: Oké, let's go.
11: Heerlijk!
9: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
12: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
13: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
20: Dit is Radio NL. Altijd aan.
21: De 3 na 10:30. 3 minuten over 10:30. De hoogste tijd om de 3 op verzoek ook te gaan draaien. En daarvoor gaan we allereerst naar Geldermalsen. Daar zit Adrie naar ons te luisteren. En Adrie had het volgende verzoekje.
22: Hey, Tekwoda. Goedemorgen. Nou ja, graag voor de 3 na 10:30. Doe maar een schatje wacht van Gino Graus. Een tijdje geleden dat ik die gehoord heb. Dus nog een keer lekker voor de 3 na 10:30. Natuurlijk voor alle trouwe luisteraars van Radio NL. De beste.

Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk. De concurrenten.

0: Django Wagner. Een stapje naar links en een stapje naar rechts. En dat gaat dan schuil onder de naam We Dansen op de Mambo.
1: De 3 na 10:30.
0: Hij werd aangevraagd door Angela. Die zei van ja, we hebben wel even zin om te dansen op de werkvloer. Ja, daar is het voor bedoeld natuurlijk. Ik zeg al, het is het meest gezellige radiostation. Vanochtend bij Lars kwam dat ook al te sprake. Als dan de radio aanstaat bij jou op het werk, dan zie je collega's meeneuren en meefluiten. En dat geldt natuurlijk altijd en overal. En dat is de kracht van Nederlandstalige muziek. Zoals we dat al 21 jaar mogen verspreiden. Met heel veel liefde. We maken toch een klein uitstapje, want ik zeg wel Nederlandstalig, maar we gaan een Engelstalig liedje draaien, maar wel van een zeer beroemde Nederlandse band. En dan heb ik het over de Cats. Marijke die vraagt voor de 3:30 de Cats aan met One Way Wind. En die moet dan speciaal gedraaid worden voor de schilder Frits. Bij deze gedaan. En dan kunnen we hem daarmee afsluiten. De 3:30 voor deze dinsdagochtend.
1: Nummer 3.

Deze week de meest gedraaide op Radio NL, Robert Pater en Blijf Toch Bij Mij. Dat is de titel van de single en die ga je de komende dagen nog veelvuldig horen. Want wanneer je Hollands Nieuwe bent, dan start dat maandagochtend in alle vroegte. En dat gaat door tot volgende week zondagavond 12 uur.

daar was hij al. Mart Hoogkamer en in Spanje Jelle Straathof uit Leidschendam. Die had hem ook nog aangevraagd voor de 3:30. Zag ik in Spanje van Mart Hoogkamer. Ik ga donderdag lekker een lang weekend naar Mallorca. En op het moment dat wij nog meer in de app zaten te kijken en te koekeloeren wat er zo al binnenkomt, kregen wij een prachtig mooie foto binnen van Ronald uit Zwijndrecht. Goedemorgen, groetjes vanuit een zonnig Spanje. We zien parasols, we zien palmbomen en natuurlijk de lichtbedjes met de handdoeken. Ik zou zeggen, geniet ervan. En als je dan deze via de speaker hoort met in Spanje, in Spanje, in Spanje, dan krijgt het vakantiegevoel nog een hoger feestelijk gehalte. Wij gaan op weg naar het nieuws van 11 uur. Zijn zo meteen bij je terug voor de finale van de dinsdagochtend. Het laatste deel van Werk en Uitvoering. Met nu Marlane en Lekker Zonnen.

0: Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
1: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
2: Dan ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Gartenlux.
4: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
7: Overson, groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op overson.nl.
5: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Hey jij, ja jij, zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stem van de cabine.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
9: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
8: Tot snel op 247wood.nl.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne Hannemeijs. Werknemers op een bedrijventerrein in de Rotterdamse Botlek worden opgevangen na een ernstige steekpartij. Een vrouw raakte daar vanochtend zwaar gewond en is met spoed behandeld door hulpdiensten. De politie heeft de verdachte aangehouden, maar wil niet zeggen of de twee elkaar kennen. De politie zoekt getuigen van een dodelijk verkeersongeluk gisterenmorgen in Leinde bij Schiphol. Daar raakte een man met zijn auto van de weg en botste op een pilaar van een viaduct. Hij heeft het niet overleefd. De politie komt graag in contact met mensen die het ongeluk hebben gezien of camerabeelden hebben. De borden langs de weg in Vlaanderen worden aangepast. De groen-gele afritborden worden vervangen door de internationale wit-zwarte symbolen. Ook wijzen de pijlen die de richting van de rijbaan aangeven voortaan omhoog in plaats van naar beneden. Hierdoor zijn de borden beter afgestemd op die van Nederland en Duitsland. En de Franse Voetbalbond gaat een vrouwelijke senator uit Paraguay aanklagen om racistische opmerkingen. Na de winnende goal van spits Kylian Mbappé noemde ze hem een gekoloniseerde Kameroener die arrogant en lelijk is. Ook sprak ze van een wilde die niet had leren schrijven. De Franse Voetbalbond noemt de uitspraken crimineel. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden en later in de week ruim 30 graden. En tot zover het ANP nieuws.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: Ik word er gek van. Mijn internet is nooit stabiel.
2: Nou, ik heb nergens last van met 5G-internet van internetviadamast.nl.
1: Zeker hartstikke duur.
2: Nee hoor, het is draadloos en met tv. Ideaal voor thuis, kantoor en vakanties. Kijk maar op internetviadamast.nl.
3: Je oude computer weggooien. Niet doen. Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught en ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
4: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Uniek in de regio.

0: Niederlinks en Moor Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Niederlinks en Moor Shop in Shop.
1: 11:05, deel 3 alweer van Werk en Uitvoering. Ja, het staartje van de ochtend natuurlijk op weg naar de lunch. Is het op de Nederlandse wegen ook nog een beetje te doen, ja of nee? Want het was best druk deze ochtend. Maar we kunnen het vragen aan Annemieke van de ANWB. Annemieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het blijft een beetje druk. En dat komt door onder andere een ongeluk op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij Rooster heb je nu 50 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam, zijn ze tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Badhoevedorp bezig met de spoedreparatie. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam, is bij Dordrecht een kapotte auto gesignaleerd. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur oponthoud. En tot slot de A58, Breda richting Eindhoven. Staat bij Oorschot ook een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A1 Hengelo naar Apeldoorn. Bij hectometerpaal 92,5.
1: Dankjewel voor dit moment, Annemieke. En dan heel graag tot de volgende ronde.
2: Ja, fijne ochtend nog.
1: Dank je, doei.
2: Doei.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Het gaat weer over hoge temperaturen, het gaat over zomer. Daar is een heel mooi liedje voor gemaakt, de zwoele zomernachten. Hier is Rutger van Barneveld.
3: Dit is de muziek van

0: André Hazes op Radio NL. En zo heb ik het nooit bedoeld. En we kennen natuurlijk de grote hit Cheerio van Justin de Wild. En daar is een hele grote hit bijgekomen voor Rutger van Barneveld als het gaat om zomerse platen. En zwoele zomernachten hoorde je daarvoor. Het is 11:15. De hoogste tijd om een belletje te doen. Ik heb jullie in het eerste uur al een kort fragmentje laten horen. En toen zeiden we al, twee werelden komen samen. En dat is het mooie, want wij lieten een fragmentje horen van André Rieu. En de plaat die we zo meteen in zijn in de volledigheid zullen gaan draaien. En de uitvoerende daarvan, die hebben we zojuist even gebeld. En die zocht even een rustig plekje om te parkeren. Ik hoop dat het gelukt is. Frans Tuinis, goedemorgen.
1: Goedemorgen, heb je goed bereikt nu?
0: Ja, we horen je nu luid en duidelijk, Frans. Dit is perfect. Het was net of zat je net in een straaljager, maar dat valt reuze mee.
1: Ja, dan zit ik wel kort bij mijn vliegveld. Dus,
0: je bent vlakbij een vliegveld. Oh, dan is dat het lawaai geweest. Kan niet missen. Frans, hoe is het met je? Want dat is altijd even de eerste belangrijke vraag. Want de afgelopen periode was, of tenminste vorig jaar medisch gezien, niet de beste periode. Maar volgens mij is de glimlach weer helemaal terug.
1: Ja, ik ben dus nog niet 100%, maar laten we zeggen, ik zit op 80%. Ik heb dus een heel jaar stilgelegen. Die bacteriën in mijn knie gehad, 10 weken het ziekenhuis.
0: Ja.
1: En dan moet je eigenlijk weer helemaal opnieuw je kracht verzamelen in je benen, want dat was helemaal weg. Maar het gaat goed, dus ik ben op de goede weg terug.
0: Ja, want we hebben je met vastelavond carnaval hebben we je gelukkig weer gezien en gehoord. En dat was voor ons alweer een hele geruststelling. En wat ik al zei, de glimlach en laat ik het zo zeggen, het enthousiasme wat je altijd met je meebrengt, dat was weer duidelijk hoorbaar en zichtbaar. En dat deed iedereen goed in Maastricht en omstreken.
1: Ja, dat klopt. Ja, daar ben ik ook blij mee, Teken.
0: Ja, maar nu Frans. Vorige week zag ik fantastisch mooie filmpjes en fotootjes voorbij komen. En een stralende Frans Teunis. Want afgelopen weekend de eerste reeks. Jij staat samen met André Rieu op het podium in het Vrijthof. Op het Vrijthof.
1: Ja, dat klopt. Nog 2 weekenden. Van 4 dagen donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag.
0: Ja.
1: Ja. Dat is een droom voor iedereen. Ik gun dat iedereen om dat eens mee te maken. Intern. Alles is geregeld. Parkeerkaarten. Kaarten voor overal door te komen. We eten samen in het theater met alle mensen die daarmee betrokken zijn. En dat zijn er heel veel.
0: Ja.
1: En de optredens. Wij doen de finale. Omdat hij 20 jaar op het Vrijthof heeft gestaan met zijn concerten.
0: Ja.
1: Daarom wou hij eigenlijk een beetje een ode doen aan de stad Maastricht. Hè, voor 20 jaar dat hij er stond met Maastrichtse artiesten. En daar is dan Phil B bij, niet de minste allemaal. Emma Kok, ook uit Maastricht.
0: Ja.
1: Dorana is ook een meisje die in het solist is geweest bij hem. Ja, en dan Frans Teunis staat tussen die grote kalibers.
0: Ja, maar dit is toch geweldig, want we kennen je natuurlijk al jaren. En de liedjes van de nacht over je hele solo-carrière. En ik zag jou in diverse interviews op zowel televisie, maar ook in de schrijvende pers. Hoor ik het steeds weer en las ik het steeds weer dat je zo trots was. 80 jaar en dan mag je dit nog beleven. Dit is echt de kers op de taart. Je noemde het zelfs de diamant op de bekroning van hetgeen wat je allemaal mocht doen.
1: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, toen hij me vroeg, maanden geleden, toen dacht ik, zou ik dat wel doen? Dan pas ik er niet tussen als feestzanger. Maar dat was dan net wat hij zocht. Hij zocht dus een finale met mijn 2 liedjes.
0: Ja.
1: Geng aan de Geng. En een Nederlands liedje, dat heet dus Joggle Joggle. Dus zo'n walsnummer is dat.
0: Ja.
1: Ja. En dat slaat in als een bom.
0: Wow.
1: En dan mijn vriend John Tamer erbij. En er zitten 10.000 mensen met die zijdoekjes. We hebben een finale. Ik denk dat hij nu nooit zo'n goede finale heeft gehad als nu.
0: Geweldig. Ja, dat is echt. Heel Nederland. Uit alle windstreken komen ze. Niet alleen uit Nederland. We zagen ook mensen uit Argentinië die hier waren. Uit België, uit Oostenrijk, Zwitserland, Engeland. Noem het maar op. Ze komen van alle windstreken van de planeet om naar de concerten van André te komen. En natuurlijk heel Nederland. Dus als ik zometeen de welbekende platen, de grote hit uit de jaren 90 inzet, weet ik zeker dat bij iedereen dat feestgevoel weer gaat borrelen. De eerste reeks is geweest, maar je zei het al, de komende 2 weken nog volle bak op het Vrijthof, Frans.
1: Ja, dat wordt vrij warm. Maar wij zijn gelukkig om de finale 11:45 begint die. En dus dan is dat al wat afgekoeld. Maar ik ben daar zo trots op tegen dat ik... Ja, eigenlijk moet ik zeggen, dat heb ik verdiend. En het volk die me altijd gesteund heeft... om bijvoorbeeld ook dat liedje wat jij gaat draaien... In Nederland hebben ze ook voor mij een hele goede hit gemaakt.
0: Ja.
1: En dan heb ik dat verdiend. Voor al die mensen dat ik daar sta... wil ik dat hun bedanken. Voor dat zij eigenlijk hebben gezorgd... dat ik door die hit Jengel de Jeng... een beetje aanzien heb gekregen in Nederland.
0: Kijk.
1: Dus daar ben ik bijzonder trots op.
0: En dat mag je ook meer dan terecht zijn, want ik, ja, in de appjes die we naar elkaar sturen... noem ik je gekscherend altijd de koning van Limburg. Maar dat ben je wat mij betreft ook, en voor de rest van Nederland ook. Jij gaat nog hele mooie dagen beleven daar. En ik zag op de filmpjes ook al dat André samen met jullie in de Polonaise loopt. En als je dat voor elkaar krijgt, Frans, dan ben je een grootheid.
1: Ja, want dat heeft ze nog nooit gedaan.
0: Nee, daarom dus. Wat dat betreft is het alleen maar mooi dat Frans of André achter Frans aanloopt in de Polonaise en omgekeerd. Dus 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 en 19 juli nog op het Vrijthof. En voor de mensen die hier nog naartoe gaan, heel veel plezier. En die gaan jouw lijf aanschouwen. En uit eigen ervaring weet ik dat meer dan een groot feest is. Dus geniet ervan, Frans.
1: Ja, doen we met afstand veel plezier. En het zal wel ooit gezonder worden op televisie. Dat andere mensen in alle provincies een beetje kunnen meegenieten van dat grote feest op de Vrijthof.
0: Dat gaan we zeker doen. En geniet er vooral zelf heel veel van, Frans. En het ga je goed. En heel veel gezondheid toegewenst voor de komende jaren nog.
1: Dankjewel.

0: thuis, onderweg of op je werk. Altijd en overal genieten van Werk in Uitvoering.
1: Op Radio NL.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
14: Als 17-jarige was

0: Succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit sta ik weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Win deze week de ultieme raceervaring.
5: In ieder programma maak je kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app.
4: Voor alle info, race naar radionl.fm.
5: Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
6: Dit is Radio NL. Altijd aan.
7: Radio NL.
6: Weerbericht.
8: 12:02. We hebben het weerbericht voor je. Vandaag is het wisselend bewolkt. De meeste bewolking komt voor in het noorden. Hier is lokaal zelfs nog een spatje regen mogelijk. De westenwind waait meest matig en wordt noord naar zuid. Wordt het ongeveer 20 tot 28 graden met inderdaad de meest zuidelijke hogere temperaturen. Vanavond en vannacht dan wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het koelt dan af naar 15 tot 18 graden. Morgen start eerst bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds beter bij. Maxima komen dan te liggen tussen de 20 en de 25 graden. De wind is meestal matig tot van kracht en waait woensdag uit het noordwesten. Kijken we dan stiekem verder naar voren. Wat we maar al te graag even willen doen, dan komen de maximum temperaturen te liggen tussen de 15 en de 26. Vrijdag 15 tot 28 graden. Zaterdag tikken we de 29 graden aan. En ook zondag belooft een zonnige mooie dag te worden met in totaal 27 graden als maxima. Ik zeg heerlijk zomerse vooruitzichten voor het weekend. Daar gaan we voor. Nu vrolijkheid op de radio met muziek van Arne Jansen.

Moet je je voorstellen, het is alweer 11 jaar geleden dat deze single uitkwam. Zo lang is het alweer geleden, maar wel erg mooi om weer terug te horen. Kenny B en Parijs. En waar hij zingt over de Champs-Élysées zagen we de beelden in de clip voorbij komen waar het nu nog leeg is. Maar dat zal 26 juli aanstaande toch wel weer anders zijn. Want dan is de finale van de Tour de France van 2026. En dat zal, die zal eindigen natuurlijk op de Champs-Élysées. Vandaag alweer etappe nummer 4. Zo snel gaat het, ja. Het programma gaat ook redelijk snel en je hoorde dit voorbij komen. Over snelheid gesproken, je mag het woordje race insturen en daarvoor krijg je exact 8 minuutjes de tijd.

0: Heel vaak dan zit je in de auto of gewoon hier op kantoor en dan luister je naar de radio en dan komen er weer berichten voorbij. Of dat je s'avonds televisie zit te kijken, dat je denkt van ja, dit is toch eigenlijk niet te normaal. Dit is heel, heel raar. Voorbeeld, het idee dat Donald Trump belt met de FIFA om te zeggen van joh, wat kunnen we nog doen aan die rode kaart voor de spits van Amerika? Dat zijn van die berichten waarvan je denkt van ja joh, de wereld staat op zijn kop. En dat waren dan weer de ingrediënten om die te kunnen verwerken in het maandlied. Zo zijn er de afgelopen maanden heel wat van die berichten geweest dat je denkt van ja, als René hier op vrijdag, de laatste vrijdag van de maand nog had geweest om een lied te moeten maken, had dit er ongetwijfeld in gezeten. En zo met het WK van afgelopen week dat Trump dat belletje doet, dan denk ik van ja, dat was vroeg geweest om daar iets moois mee te doen in de maand juli. We missen hem nog iedere dag, maar gelukkig mogen we zijn muziek draaien. René Karsten, dat interesseert me echt geen ene reet. Het is 12 minuutjes voor 12, de hoogste tijd om na een snelle ronde, maar ja, als het om racen gaat, dan zitten we in de snelheid, ook even een snel rondje te doen om een belletje te doen. Gelukkig kwamen er heel veel appjes binnen met daarin het woord race. En mocht het dan nu niet gelukt zijn, dan heb je vanmiddag nog een kans. Morgen de volledige dag, donderdag en natuurlijk ook vrijdag nog. Ja, telefoonnummer staat in beeld. Dat betekent dat wij kunnen gaan bellen met degene die recht heeft op de prijs. En dat zijn twee paddockkaarten voor de Racing Days in Assen op het TT-circuit al daar.
1: Met
0: Pierre. Pierre, goedemorgen. Je spreekt met Tirke Wouda, Radio NL.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Pierre, hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja, goed. Ja, het was een ja met een aanloop. Dus was er enige twijfel of is het gewoon ja, ontzettend goed?
1: Zeker, want nou ja, jullie bellen, dan is het altijd goed.
0: Nou kijk, dat zou zomaar eens hele goede berichten met zich mee kunnen brengen, Pierre.
1: Nou weet ik wel zeker, want ja, bij de eerste ronde zitten we. Het is nou nog de tweede.
0: Ja, nee, dat is inderdaad waar. En we proberen de tijd even te vullen, want ik zei net al, als ik iemand ga bellen, dan gaat hij of zij er vandoor met die twee paddockkaarten. Maar ik wacht nog op een geluidje en dat komt niet. Dus daar moet ik je teleurstellen. En wat is dat geluidje? Dat is die helikopterontvlucht boven het circuit. Die zit er dan niet in, maar je krijgt wel de twee paddockkaarten. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En dat betekent dat je erbij bent op de Racing Days in Assen. Dat is eind juli, begin augustus, daar op het circuit van het TT-circuit, het welbekende circuit, daar gaat gereisd worden. Je wint dan in ieder geval die twee kaarten, dan wel niet de helikoptervlucht, maar jouw naam en telefoonnummer gaan gewoon mee in de zogeheten Hoge Hoed. En aankomende vrijdagavond tussen 6:30 en 9:00 zal er één iemand uitspringen die dan ook nog een keer de hoofdprijs wint. En dat is een rit in een Formule 1-auto bestuurd door een welbekende coureur. En misschien dat jij de winnaar bent, dat je mee mag, dan zit je gewoon met z'n tweeën in een Formule 1-auto. En ik kan je bij deze zeggen, dat gaat onwijs hard over het circuit. Durf je het aan?
1: Dat durf ik zeker wel aan.
0: Oh, ik hou ervan. Mannen met een beetje body die zeggen van, kom maar op. Dus aankomende vrijdagavond, goed luisteren naar Radio NL, Pierre. En mocht het zo zijn, zorg ervoor dat je bereikbaar bent. Want Rory gaat één iemand bellen tussen 6:30 en 9:00. En als het bij jou het geval is, dan zit je binnenkort in een Formule 1-auto.
1: Nou, kijk eens aan. In ieder geval hartstikke bedankt.
0: Hey, gefeliciteerd. Blijf even hangen voor de gegevens. Gaan we die noteren. En dan wens ik een onwijs fijne dinsdag.
1: Ja, hetzelfde.
0: Dankjewel. Doei.
1: Doei.
0: En zometeen hebben we op volle kracht hier na 12:00 op de radio met Hessel Wijkstra. Dan wederom.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
2: Kleed nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
9: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor BTN De Haas. Of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
10: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
11: Oh, fuck, man.
10: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
12: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
13: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
12: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
14: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
15: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
16: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bakboord, stuurboord.
19: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
17: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Nacht van de Meis. De man die een jaar geleden het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam bekladde, krijgt geen straf. Hij heeft de schade van bijna €900 betaald en dat vindt de rechter genoeg. Tijdens een pro-Palestina-protest spoot de man met verf de tekst Never Again Is Now op het monument en werd direct opgepakt. Bij een ruzie in een woning in Amsterdam-Noord is gisteravond een man neergestoken, meldt AT5. Hij raakte gewond, maar was nog aanspreekbaar. Een traumateam heeft hem opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden en vraagt mensen met meer informatie contact op te nemen. De Oekraïense vrouw die internationaal werd gezocht na de bomaanslag op een zakenman en zijn gezin in Monaco is dood. Haar lichaam werd gevonden bij Kiev, meldt een Oekraïense nieuwssite. Ze zou zijn doodgeschoten. Er zijn 2 verdachten opgepakt, onder wie iemand van de militaire inlichtingendienst. En de NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid worden 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden. En tot zover het ANP nieuws.
11: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
20: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
11: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
20: Van tank- en laadstations tot datacents.
11: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
21: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
22: Magnus Winkelpark in Ubach.
23: Is slim shoppen altijd dichtbij. En parkeren is gratis.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
26: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
27: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
28: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
29: Uniek in de regio.

0: 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Tenminste, als het spul een beetje meewerkt hier. Ja, het werkt mee. Op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven. Er staat tussen Kerensheide en Roosteren staat 68 minuten. Wat? 10 kilometer file. Dus best wel serieus. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Er staat ook 13 minuten op je te wachten. En op de A16 Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Schravendeel. 28 minuten wordt aangemeld over zo'n lengte van 10 kilometer. Nou, dan nog eentje op de A27. Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Avelingen. Daar is een oprit afgesloten. Daardoor ook 11 minuten vertraging, 5 kilometer. Voor de Volkerakbrug vanaf Sabina, dus de A29 van Berg op Zoom naar Rotterdam. 19 minuten vertraging over zijn lengte van 4 kilometer. Dan de flitsers. Heb ik ook een kaart gekregen van Flitsmeister. Op de A2 staan ze bij Ouderkerk aan de Amstel vanmiddag bij 34.6. En op de A4 bij Hogere Heide, daar vind je ze bij 241.1. En tussen Drachten en Groningen op de A7 even oppassen bij 168.0. En bij Sparendam, dat is de A9, Haarlem-Alkmaar 46.5. En dan de laatste, die vinden we tussen Rotterdam en Rijswijk, bij Rotterdam zelf op de A13 en toen met de paal 19.4.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, we gaan er weer een mooie middag van maken. Het is vandaag wereldwijd chocoladedag. Het is even dat je het weet.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: rond de Sinterklaas tijd draaien we deze meestal even. Maar het kan nu ook vandaag, hè? Want, wat ik net al zei, het is een wereldchocoladedag. Ik verzin het niet. Het is gewoon een feit. Waarom eigenlijk? Nou, omdat volgens de overlevering op 7 juli 1550 in Europa het eerste die chocolade werd geïntroduceerd. Dus vandaag mag een reepje extra. En chocolade is gezond, hè? Want ik heb dat even uitgezocht hier. Het is 70-85% cacao. Zit boordevol antioxidanten, hè, van die flavanolen.
1: Wat?
0: Flavanolen zitten erin. En die zijn weer goed voor hart- en bloedvaten. En een beperkte inname tot maximaal 25 gram per dag. Dat zijn maar 2 blokjes per dag. Is het heel goed, schijnt zo. Ik weet het ook niet, het staat hier. Hè? Ik lees dat gewoon voor. Goed, even een verzoekje van... er komen alweer een paar binnen. Even kijken hoe dat hier zit. Want Jantje uit Nuland bedoel ik... die heeft een bericht ingesproken. Wim de Vries doet even wat doorgeven over het betonstort in Kampen. 3 verdiepingen zijn ze daar aan het storten. Hebben daar even een knaller nodig. Nou, ik ben even aan het onderhandelen wat dat moet zijn. En Jantje uit Nuland die had een bericht ingesproken. En die kwam hiermee.
2: Hey Hessel, goedemiddag. Hey, goedemiddag jongen. Hey, ik wou eens een platje aan vragen voor mijn eigen vrouwke als Marianneke, hè. Die had er net weer de wildse kermis op zitten. Die had het een beetje gezien en een beetje gehad. Het was kei en kei gezellig. Dus doe maar het liedje van Gerard van Maalzekkers met Hey Gode Mee. Want we gaan op richting het weekend en richting een beetje vakantie. Hey, alvast bedankt. De groeten. Houdoe.
3: Hey Gode Mee. Want dit is Op Volle Kracht met Hessel Wijkstra. Op Radio NL.

Ja, oké. Er zijn liedjes die wat op elkaar lijken, maar dit is ook wel een knaller. En aangevraagd door Wim de Vries uit Kampen. Tenminste uit Zwolle officieel, maar hij werkt voor bouwbedrijf Lubbert. En de seniorenwoningen daar, die worden daar nu gestort in de betonvloeren. Gert-Jan, Kevin en Menno en Wim dus, die zijn daar druk bezig. 3 verdiepingen. En wilden deze horen van Sven Versteeg en Lange Frans, Boevenpad. En deze Lange Frans, die zit ook in de Korte Frans, Korte Frans liedje. Hey Fransie heet dat, maar dat, die hoor je binnenkort ook nog wel even. Dus zo hoor je die rappers constant voorbij komen op zo'n dag, hè? Goed, even kijken wat ik hier meer had. Gekke vragen, zure matten, wat is dat? Schijten, wat is dat nou? Dat kan ik niet voorlezen, dat is te grof, jongens. Caroline uit Emmeloord zegt... Oi, even een plaatje over het truckersleven, want Wim is vandaag jarig. Hij heeft 9 keer de uitsmijter gewonnen. Helaas mag hij geen vrachtwagen meer rijden daardoor. Oké. Nou, er is ergens een liedje, Caroline, dat gaat over jou. Hè? Dat je moet gaan tanken zo, met diesel en benzine. Ik moet even kijken. Dat moet uit de oude doos komen, dat is van de Weinstein Boys. Dus zeg je dat iets, maar... dat heet ook Caroline. Maar ik zoek even of ik dat kan vinden. Als ik dat heb, laat ik dat zo meteen even draaien. Want ik ben wel een beetje van, ook van die oude liedjes. Dat vind ik wel leuk. Maar af en toe natuurlijk ook een Spaans deuntje door de zender heen. Dat is ook mooi. Wat dacht je van Wendy?

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl. Jouw
5: klus, onze tools. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op

0: www.tools.nl.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Win deze week de ultieme raceervaring.
11: In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

Zet en Dromedans zijn knijter. Gisteren had ik iets vergeten. Ja, dat is lullig, maar ja, we krijgen ook zoveel verzoekjes hier. Bert uit Zwifterband had gevraagd om ben je vergeten van Helemaal Hollands. Ja, inderdaad. Dat maakt niet uit, zegt hij. Goed teken dat er veel verzoekjes zijn, veel luisteraars. Ja, dat klopt. Zou je alsnog even willen draaien? Ik sta hier tussen de machines en ik hoor geen berichten binnenkomen. Ik heb een koptelefoon op om naar jullie te luisteren. Dus als ik het liedje dan even kan aanvragen of kan horen, dat zou mooi zijn. En dan ga ik dat natuurlijk regelen. Ook Richard is er weer bij uit Blijham. Die zit er alle dagen ook in. Die vraagt om Manuel met Spreid nu mijn vleugels. Ga ik ook even doen natuurlijk. En we gaan straks contacten met Menso. Want binnenkort is het zover. Hè. Dan gaat er iets speciaals gebeuren. We staan namelijk op dat mooie festival in Assen. Met een hele speciale grote stand. Waar de iconische gele Henk Wijngaardtruck in gebouwd is. En daar gaan we namelijk iets bijzonders doen. Namelijk cabine karaoke. Je kunt dus in de cabine stappen. En een echte Wijngaard klassieker daar gaan zingen. En wie weet breek je wel door. Net als Henk. Hè. De stem van de cabine. We zijn op zoek naar de stem van de cabine. En dat gaan we dus allemaal beleven op het festival twee dagen. En om dat een beetje kracht bij te zetten is Menso Kortland, de presentator van het gebeuren, is al een beetje op pad, zeg maar, om chauffeurs wat te peilen. Hoe ze erin staan en zo. Want het schijnt zo te zijn dat als je zingt in je auto of in je vrachtwagen, het maakt niet zoveel uit, dat je dan wakker blijft, dat je fit blijft en dat het ook vooral gezond is. En je wordt er blij van. Van zingen word je blij. Dat is echt. Ik kan het beamen. Hè? Een blij mens. Zing veel. Ik zal het jullie niet aandoen, maar dit is Helemaal Hollands. Die zingen ook. Hè?

Alan Clark die af en toe even uit zijn hokje wil stappen om scherp te blijven. Dat hoor je al vaker, dan slapen ze in, zeg maar. Dus Alan Clark die heeft Jan Smit ontmoet bij die uitzendingen die we altijd op tv hebben bekeken. Hè? De beste zangers. En zo is dat ontstaan. Ik wil slapen. En ik weet niet of het opgevallen is, maar ook Tranquilo, dat gaat over rust en kalmte. Hè, rustig aan. Dat heeft hij ook gemaakt voor Jan of met Jan samen. En dat zijn besties samen. En ja, dus liedjes die gaan over. Die zijn met elkaar gemaakt. Mooi, hè? Goed, zometeen dus contact met Menzo Kortland. Ergens voor dat interview. Hij is op stap geweest. Gisteren hadden we Tirza on tour in de bus met een. Met een mooi interview erbij, hè, wat ze allemaal deden zo. Het eerste zit inmiddels alweer in Italië. Dus die is al wat druk aan het posten, zag ik. Dus dat gaat allemaal goed. En wie we straks in de uitzending gaan halen, dat is ene Tim. Ik weet alleen niet hoe die van achternaam heet, geen idee. Tim halen we straks in de uitzending, dat is mij doorgegeven. Dus zometeen dus een registratie van chauffeur Tim. En hoe die in die muziek staat, het zingen in de cabine. Hè. Dus hoe blijf je fit onder je werk. Dus dat met Tim zometeen dus. Maar ik ga zo meteen Menzo bellen, die gaat het ons even uitleggen. Dit is Manuel dus, met Spreid mijn vleugels uit.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
4: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
3: En dat werkt goed?
4: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
3: isopaleis.nl.
5: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
6: Wij zijn de mannen.
5: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
7: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm?
12: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
13: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
14: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
17: Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Nathanne Meijs. In Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij werkzaamheden op het dak van een huis. Dat staat in Kralingen. De woning is ontruimd, net als 11 andere woningen in het blok. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich via de houten plafonds verspreidt. Een examenproef kostte volgens een middelbare school in Hengelo 5 HAVO-leerlingen hun diploma, meldt RTV Oost. Voor het vak wiskunde telde alleen het cijfer van het examen mee en niet eerdere cijfers in het jaar. Was dat wel gebeurd, dan waren ze waarschijnlijk geslaagd, zegt de school. Er is een 5e verdachte opgepakt in een onderzoek naar helpdeskfraude. Het is een vrouw uit Helmond, meldt de politie. Bij helpdeskfraude doet iemand zich voor als bankmedewerker die mensen vertelt dat er vreemde dingen met een bankrekening gebeuren. Er zaten al 4 mensen vast uit onder meer Rotterdam en Krimpen aan de IJssel. De man die wordt verdacht van het neerleggen van mottenballen in een Amsterdamse bibliotheek is mogelijk psychotisch. Dat blijkt uit onderzoek. De giftige mottenballen worden altijd in kledingkasten opgehangen. De man legde ze in de bieb neer op plekken waar kinderen komen. Hij blijft langer vastzitten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Te groot bestaat niet.
18: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl. Groot gemak.
21: Heb

0: Jezus komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
5: Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Hey,
7: Soedal,
8: de bouwverslimmer.
9: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
10: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
10: Iedere klus weer.
11: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, hier even de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staan wat files her en der en die noem ik graag even voor je. Op de A1 staan ze tussen, of tenminste daar staat een file tussen Hengelo en Osnabrück van 10 minuten, 3 kilometer voor de grens. En op de A16 tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein van Brienoordbrug, daar ook 7 minuten vertraging. Komt daar dit keer door een defect voertuig. De A27, Breda-Gorkum tussen Werkendam en Merwedebrug, daar ook 5 minuten vertraging, 2 kilometer is te overzien. Maar doe wel voorzichtig. En op de A27, Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond, door wegwerkzaamheden, 8 minuten vertraging, 5 kilometer. Nou, dan verder de gebruikelijke bij de grenzen en verder geen bijzonderheden. Wel wat flitsers nog. Op de A1 staan ze bij Muiden tussen Naarden en Amsterdam bij 11.1. En op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel ter hoogte van 34.7. Ook bij Drachten zijn ze aan de gang met een apparaat Drachten Groningen 168.0. En op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij Winschoten daar ook 244.9. Ook bij Babberich staat zo'n apparaat, zo'n flitser op de A12, Duitse grens Arnhem, bij 149.7. En ook bij Hoogvliet tussen Rotterdam en de Maasvlakte, 48.5. En dan de laatste, die melden vanaf Zwolle naar Meppel, 28, hectometerpaal 103.8. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, die stelt voor even naar Ameland te gaan met Hans Bakker. En zometeen ook Robert Pater met zijn Hollandse nieuwe. Blijf toch bij mij.
2: Dit is de muziek

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. Ik was nog jong.

0: wordt nog wat hoor. Menzo Kortland, hemzelf. Sukkel in Amsterdam. Dat is hem. Nou, over Menzo gesproken, we moeten natuurlijk even schakelen. Als het goed is, hangt hij hier onder de knop, zoals het heet. Menzo, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Menzo, doe nog even een leuke Gerard Joling. Even op het programma of op iets. Even snel.
1: Oeh, nou, ik heb zware stemproblemen, dus het wordt Gerard Joling met astma. Maar, oh, lieve mensen, zijn er klaar voor? Het is jouw Geer. Laat je lekker voor een keer. Oh, vreselijk.
0: Geweldig, ja. Ik ben wel benieuwd wat hij er zelf van vindt. Weet je dat eigenlijk, of niet?
1: Nou, ik weet 10 jaar geleden. Toen heeft hij een keer... toen moest hij ongieren, zou hij zelf zeggen.
0: Ja.
1: Maar ik heb hem over de laatste jaren, sinds ik allemaal McDonald's binnenrijd als Gerard Joling, heb ik hem niet meer gehoord. Dus ik ben ook benieuwd.
0: Hé, hey, hij kan er niet meer komen, moet je maar rekenen. En nee. Menzo, even ter zake. Want jij hebt, je doet leuke dingen. We gaan natuurlijk samenwerken op het festival, hè, met cabine karaoke. Nu al zin in. Heel veel wijngaard
1: liedjes. Het Truckstar Festival. Ik kan niet wachten, man. Geweldig.
0: Super. Hey, en Tim ben je ook geweest. Gisteren bij Tirza. Tirza heeft heel veel reacties gehad. Wat kun je vertellen over Tim? Waar komt hij vandaan? Tim...
1: Tim in Houten zit hij. En ik kan je echt vertellen, Hessel. Je stapt die cabine bij hem binnen, die vrachtwagen. En ik weet zeker dat niemand eruit zou stappen zonder een glimlach op zijn gezicht. Hij is zo vrolijk, zo positief. Ja. Dus ik kon niet anders dan hem een kans geven om de stem van de cabine te worden.
0: Ja.
1: En hij is geen professioneel zanger, maar ik denk dat hij iedere karaokeavond de show stilt. Want hij is zo enthousiast. Hij heet, dit moet je horen.
0: Hij heet Tim Klopper. We gaan naar het interview luisteren wat jij met hem gehad hebt, eerder opgenomen. En dan ben ik benieuwd. En we zien hem op het festival, denk ik, hè?
1: Zeker, ja, die gaan we wel zien.
0: En ook vrienden van hem, denk ik, toch? Want heeft hij kaarten gewonnen, toch?
1: Ja, want iedereen die de stem van de cabine wordt, die wint gewoon 5 kaarten voor het festival.
0: Okay.
1: En die mogen dan die legendarische truck van Henk Wijngaard. Dus die gaan we wel zien.
0: Oké, wie spreken we morgen?
1: En morgen gaan we naar Quinten.
0: Oh, oké.
1: Quinten.
0: We gaan eerst even naar Tim luisteren. Bedankt, tot zover en tot morgen dan. Hè?
1: Yes, tot morgen.
0: Hoi.
2: Van de CF naar het bakwagentje.
3: Ja.
2: Okay.
3: Ik zit hier met...
2: Je zit hier met Tim.
3: Hey Tim. Hallo. Nou, leuk man.
2: Ja.
3: Jij bent een van de vrolijkste chauffeurs van Nederland, heb ik gehoord.
2: Nou, dat heb ik ook gehoord. Maar ik wil het niet zelf zeggen natuurlijk.
3: Ja. Wat doe je voor werk?
2: Ik werk nou in de audiovisuele sector. En daarvoor rijd ik naar allerlei locaties. We brengen flightcases, geluid, licht. Eigenlijk alles... alles wat bij evenementen hoort. Ja, dat.
3: Dat doe jij. En zijn het dan lange ritten of korte ritten of allebei?
2: Ook dat varieert. Over het algemeen zijn het wel wat kortere ritjes wat ik doe.
3: Ja.
2: Maar er zitten ook uitschieters bij. Bijvoorbeeld, ik ben 2 dagen geleden ben ik nog in Luxemburg geweest.
3: Oh, serieus?
2: Ja, het is niet super ver, maar het is wel een stukje langer dan dat ik normaal gesproken doe.
3: En wat gebeurt er nou met jou zodra je hier de deur van de cabine dichttrekt?
2: Een stukje vrijheid. Ik zet lekker mijn muziekje op en ik ga lekker.
3: Ja?
2: Ik bereid me van tevoren goed voor. Hè? Waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Met wie gaan we erheen? Want meestal zit natuurlijk ook met een team. En dan, dan maak ik mijn planning rond. En dan muziek aan en gaan we met iemand aan.
3: Hoppa, muziek aan.
2: Ja, natuurlijk.
3: Wat zijn nou dingen die jij hier zingt in de cabine?
2: Van alles en nog wat. Van Nederlandstalig tot lekker meeblijden op happy hardcore.
3: Ja?
2: Ik vind alles mooi. Net wat ik al zei, ik ben natuurlijk ook DJ, dus ik luister echt van alles. En die mixjes die komen natuurlijk ook in de auto langs.
3: Ja, oké. Okay. Ja. En Henk Wijngaard, die zal ook wel bij jouw favoriet horen, of niet?
2: Uiteraard, dat is natuurlijk wel de legend als het aankomt op de truckersmuziek.
3: Ja, 100%.
2: Ja, zeker.
3: Wat is jouw favoriete hit van hem?
2: Dat is eigenlijk best wel een goeie. Ik denk gewoon... ik denk wel gewoon met de vlam in de pijp. Het is een klassieker, maar ik denk wel dat ik dat de leukste vind.
3: Ja.
2: Denk ik.
3: Ja, dat mag.
2: Ja.
3: Het is ook niet niks een evergreen.
2: Dat sowieso.
3: Ja, leuk man.
2: Ja.
4: Let's go. Komt-ie. Ik kan er niet meer tegen. Al die natte regen en een tegenligger die zijn felle lichten niet dimt. Altijd maar rijden. En de ruiten wissen, sloeten voor mijn ogen, schieten op een blikje over de muur van de radio. Yo. Altijd maar rijden. Oeh, ik moet nog wat jaren mee, tot aan de AOW. Oh nee.
2: Ja, nou Tim, je bent de tempo van de cabine, hoor.
4: Ja,
2: hoppakee. Wat heerlijk.
4: Ja, superleuk man.

ze niet meer bij ons. Jeffrey, Heze en Loco. Loco, Loco, moet ik zeggen. Het is niet Loco, Loco. Het is Loco, Loco. Yes, hey. Nog even wat leuks voor de, ja, voor de truckers, liefhebbers. Want aanstaande vrijdag dan staan we met de Radio NL Show. De Radio NL Drive-In Show dat we staan. Op, even kijken, op Balkbrugs Truckfestijn. Balkbrugs Truckfestijn. Superleuk, staan we bij. 10 juli is dat. En daar, komen ook wat artiesten bij. De Beat Crooks komen daar de boel even op de kop zetten. En ook Danny Panadero zal daar zijn autopolijs bezingen, denk ik. Dat kan niet missen. Dus balkbrugstruckverstein.nl voor de Radio NL Drive-In Show. Met natuurlijk de stickers en de gadgets en noem maar op. Dus...

0: handjes.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com. Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts €8. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
4: Heerlijk!
5: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
10: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet.

0: geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
1: Magnus Winkelpark in Ubach.
2: De slimme manier van shoppen. Net over de grens bij Landgraaf.
0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
12: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
13: Dit is Radio NL. Altijd aan. Altijd aan.
14: Radio NL.
13: Weerbericht.
15: Ja, en voor het weerbericht gaan we uiteraard even naar Purmerend, onze grote vriend daar in Purmerend, Jan Visser.
13: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
15: Jan, goedemiddag.
16: Hessel, goedemiddag.
15: Hoe lijkt het? Zien we de zon ook zakken in de zee?
16: Ja, ja, ja, als het niet bewolkt is.
15: En daarom vraag ik jou, dat weet jij.
16: Ja, nou, dat hangt er een beetje vanaf. Er zijn wel wat, af van tijd tot tijd, wel wat wolkenvelden. Maar ja, zonneschijn overeerst. Een beetje uitgezonderd het noorden en noordoosten. Dat is conform de laatste dagen. Of in overeenstemming met het weerbeeld van de laatste dagen. Er zit vrij veel bewolking boven het noorden en noordoosten. En dat heeft allemaal te maken met fronten die boven de Noordzee naar het oost-zuidoosten trekken. En die schampen vooral het noordoostelijk deel van het land. En dat zal vanmiddag niet anders zijn. Misschien dat er ook nog een enkel buitje valt. In de rest van het land is het op sluierbewolking na. Soms wat stapelwolkjes, maar overwegend toch meest zonnig. Ja, en de temperaturen die lopen uiteen op dit moment van 19 graden op Terschelling tot 28 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Gisteren werd het in Zeeuws-Vlaanderen ruim 32 graden. Dus de warmte zit in het zuiden, vanmiddag in het hele zuiden. Temperaturen tussen 27 en 29, misschien lokaal in Zeeuws-Vlaanderen 29 tot 30 graden. In het noorden zijn de temperaturen duidelijk lager. 23 tot 24 en in het Waddengebied zo rond de 20 tot 21 graden. En er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten, maar in de kustprovincies, en dan specifiek Noord-Holland, Friesland en Groningen, daar is de wind af en toe vrij krachtig. In boven het oostelijk Waddengebied soms nog hard, of krachtig bedoel ik, windkracht 6. Dus het is winderig en noorden, noordoosten bewolking. Maar voor de rest is het eigenlijk prima zomerweer. Nou, morgen beginnen we met veel bewolking. In de middag komt er geleidelijk iets meer zon. Temperatuur dan 21 op de Wadden, 27 in het zuiden. Matige noordwestenwind. Donderdag lage bewolking, waarschijnlijk in de ochtend. Daarna lost dat op en dan wordt het zonnig. En dan breekt een periode aan die in ieder geval tot medio volgende week duurt, met veel zon. En temperaturen uiteenlopend van 24 tot 25 graden op de Wadden, tot 33 in het zuidoosten van het land op sommige dagen. Maar ten noorden van de rivieren, Hessel, blijft de temperatuur over het algemeen wel beneden de 30 graden.
15: Ja, dat wel. Oké, dus echt die scheidslijn weer door het land heen.
16: Ja, scheidslijnen en vooral ook niet overdreven heet, hè, behalve dan het zuidoosten. Maar ook niet zo als bijvoorbeeld we recentelijk hebben gehad. Of het nu zo, zoals nu in Midden- en Zuid-Frankrijk. Hè, en in Spanje natuurlijk.
15: Beter zo, Jan.
16: Ja, zeker.
15: Hey, dan de dagelijkse weerspreuk waar je ons mee verblijdt.
16: Komt de wind uit het Noorderland, lang houdt het weder stand.
15: Ja, lang houdt het weder stand.
16: Ja.
15: Dankjewel, tot zover.
16: Oké, Jessel.
15: En tot morgen maar weer.
16: Tot morgen.

Het is gewoon gezellig. La, la, la, la, la, la. JJ Bauer heet hij. En ik kan het niet laten. Ja, moest even langzaam op gang komen. Moest het woord even wat verlengen daardoor. Hè? Ja, we hebben hier een spectaculaire actie, jongens en meisjes, dames en heren. Want bij Radio NL geven we deze week een ervaring weg waar je hart sneller van gaat kloppen. Namelijk de Racing Day op het TT-circuit in Assen. Ieder programma geeft twee paddockkaarten weg. En kom je live in de uitzending, dan knalt het prijsalarm er misschien ook nog doorheen. En als dat het geval is, dan win je ook nog een helikoptervlucht. Dus weet waar je meedoet, UB. En dan is er nog een hoofdprijs. Hou je vast, een rit in een echte Formule 1-auto. Niet kijken vanaf de tribune, maar gewoon voelen, horen en beleven. Hoor je het racegeluid voorbij komen? Wat moet je dan doen? Nou, race insturen. Gewoon race, het woord race in de Radio NL app. En wie weet ben jij er dan bij dat spektakel. Dus dat is de actie. Tussen nu en pak een beet. Voor 3 uur moet dat gebeuren bij mij. Want ik ga hem nog laten voorbij komen, die racegeluiden. En dan gaan we eens kijken wie dat gaat winnen. Goed, even terug naar de muziek. We hebben Emma Lacroix. Croix. Dat is een moeilijk woord. Croix. Croix. C-R-O-I-X. Croix. Zoals croissant. Emma Lacroix en Mick Harren. Emma is trouwens de kleindochter van Henny Huisman. Kan heel mooi zingen. Echt prachtig. Luister maar eens en oordeel maar eens. Luister.

de wijnvelden daar. Wesley Bronkhorst is dat, zijn nieuwe single. En ik drink rosé. Krijg je de gekste verzoekplaten. Max uit Amsterdam zegt... Hey, zou je de soepkip even willen afspelen? Dus ik vraag waarom dan? Nou, dat is leuk en nostalgisch. Maar ja, goed, ik heb die Ernst Bobby en de rest eens even gehoord. Maar dat duurt gewoon 5 minuten. Dus ik heb even een klein stukje voor je. Misschien is dat goed? Klein stukje soepkip. Even een refreintje. Ja. Gisteren liep hier een collega met soep rond. Van

0: Jansen op de Mambo.
1: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
2: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5. Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Rivé Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
1: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
5: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
1: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Vitenoli presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenoli tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Bakboord, stuurboord.
9: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
7: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Nathanne Meijs. Een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het OM had dat ook geëist. De man pleegde ontucht met 6 jonge kinderen en filmde stiekem 18 leerlingen. Sommige beelden zette hij online. Een deel van de geëvacueerde bewoners van een ontruimde portiekflat in Rotterdam-Kralingen mag weer terug naar huis. Bij werkzaamheden op het dak was brand ontstaan en daarop werden 12 woningen ontruimd. De brand is intussen onder controle. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een demonstratie gisteravond tegen een noodopvang voor vluchtelingen in IJsselstein is een man opgepakt. Hij wordt verdacht van vernieling. Ook werd tijdens de demonstratie brand gesticht. Die is door de brandweer geblust. Gisteren zijn de eerste 50 vluchtelingen in de opvang aangekomen. En vanwege de hittegolf in Zuid-Frankrijk krijgen de renners van de Tour de France meer te drinken. Op plekken waar eerst alleen bidons met water werden uitgedeeld, mogen ze nu een tas met meerdere waterflessen aanpakken. De 4e etappe is begonnen in Carcassonne en het is bloedheet. Het kan 40 graden worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid is het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Later deze week weer tropische temperaturen van 30 graden. En tot zover het ANP nieuws.
12: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
13: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
12: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
13: Kom jij het maken bij Hamer?
12: Werken bij hamer.nl.
14: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
15: Okay, let's go.
16: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: Mam, waar is mijn zwemband?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
20: Geeft ruimte. Nu open in Venlo.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al.
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Uniek.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Even wat files. Op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven. Daar staat tussen Nederweert en Weert een ongeval. 30 minuten, 4 kilometer. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens 12 minuten na 2 kilometer. En op de A16 is het ook aanschuiven. Terbrechtseplein naar Ridderkerk voor de Van Brienoord. Daar staat 10 minuten vertraging over zo'n lengte van 5 kilometer. Nou, dan nog wat flitsers. Die worden hier ook doorgegeven. Op de A1 bij Muiden vanaf Naarden Amsterdam bij 11.1. En op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Nieuwegein 68.5. Bij Vught is men ook bezig op de A2 ter hoogte van 122.0. En ook bij Beek tussen Echt en Maastricht bij 245.1. Nou, de andere kant van het land onderin. Op de A4 ter hoogte van Woensdrecht tussen Berg op Zoom en de Belgische grens 240.9. En ook een flitser bovenin het land op de A7 tussen Drachten en Groningen 168 rond. Dan de A7 nog bij Winschoten, dat is weer helemaal rechtsbovenin 244.9. En de laatste die melden vanaf Den Haag, de A13 Rijswijk-Rotterdam, hectometerpaal 6.8. En tot zover.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, we gaan even genieten van de nieuwe single van Jan Boy. Die heet Ik Wil Jou, Jou, Jou, Jou.
2: Dit is de muziek van...

muziek, een beetje zon erbij, zo, een drankje. En gewoon gezellig zo, kalm aan. Maar al gesproken, we zitten even in de rustige modus. Zometeen dan is het allemaal weer geweld met accordeons en zo en racerijen, noem maar op. Danique Deen uit Bovenkarspel. En zij wil graag een liedje horen van André Hazes en Gerard Joling. Voor de schilders van Stefan Baas. Nou, dat kan. Dat is een langzame tranentrekker eigenlijk deze. Blijf bij mij. Uit 2007.

0: persoon. En ja, diegene op de andere kant weet nog niet dat ik hem of haar erin haal. Heeft namelijk alles te maken met onze actie, met het racen. Hè? Het ging om dit geluid. Max, zou Stefan Leur dan zeggen. Nou, dat zal. Ik heb al de telefoon, als het goed is, contact met... ja, met wie eigenlijk? Goedemiddag.
1: Hi.
0: Hallo, met wie spreken we?
1: Hallo, met Sjaak.
0: Sjaak? Hey Sjaak.
1: Hi.
0: Oh, Sjaak Bruins is dat, uit Genemuiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Hey Sjaak, ben jij zo'n wagenhals eigenlijk?
1: Ja, zeker.
0: Ja, hè? Wat heb je het leven al uitgevreten dan, qua wagen?
1: Oh, wat niet. Niks is te gek.
0: Nee, hè?
1: Nee, joh. Nee.
0: Ja, wat dan? Bungee jump of zo ook? Of?
1: Ja, zeker.
0: Ook
1: zeker.
0: Wel. En als het maar snel gaat, zeg je?
1: Ja, als het maar snel gaat.
0: Ja, ja. Als jij volgens mij zit je naar de radio te luisteren en dan terug te praten, dan komt er een vertraging op. Dat is niet zo handig. Dus loop even bij die radio weg als je wilt.
1: Hey,
0: jij hebt in ieder geval twee kaarten gewonnen voordat het gebeurde dan. Als ben je er was bij geweest aan, of niet?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee, helaas niet.
0: Nee. Nou, je hebt die twee kaarten heb je te pakken, dus dat zullen we even voor juichen zo. Hoppakee. Ja. Maar je weet ook, dat er misschien meer in het vat zit, hè?
1: Ja, ik ben goed.
0: Het heeft te maken met die hoofdprijs die de vrijdagavond uitgaat. Dat is namelijk in een Formule 1-auto zitten. En dat lijkt jou wel wat.
1: Jazeker.
0: Heb je een sterk hart dan en zo?
1: Oh, daar komen we dan wel achter.
0: Ja. Je moet ook in de helikoptervlucht.
1: Oh, ja. Geweldig.
0: Nou, ik zou niet durven.
1: Nee?
0: Tuurlijk. Echt, durf jij dat allemaal?
1: Tuurlijk.
0: Ja. Nou, je hebt even voor de goede orde, je hebt twee kaarten te pakken en een helikoptervlucht. En ik weet niet, die raceauto, dat is nog niet rond. Maar dat gebeurt dus vrijdagavond. Er is een speciaal alarm ingebouwd voor die helikoptervlucht. En die gaat hier nu dus af. Ik heb er ook geen regie over of zo. Dat staat voorzelf bij de interviews. Dus van harte gefeliciteerd.
1: Oh, fantastisch, dankjewel.
0: Ja, maak er wat moois van en denk op je bloeddruk, hè?
1: Ja, komt goed.
0: Oké, dag Sjaak. Sjaak Bruins, het Genemuiden.

Ja, dit is typisch zo'n liedje die steeds leuker wordt of zo. Hè? Je wordt gewoon verliefd op zo'n liedje van Wesley Klein. Niet zo bij mij. Ja, ja. Even een paar verzoekjes uit het oosten van het land. Want Harmen Rovers uit Dalen die zegt... heb je ook iets van normaal voor mijn hardwerkende vader? Ja, dat zou kunnen. En ook Nick Geitenbeek uit Harbrinkhoek. Harbrinkhoek, inderdaad. Goed ontvangst vanuit Almelo. Luister mooi met. En wat een knaller. En ik denk dat hij doelt op die heupen. De hartslag van mijn heupen. Want dat was ongeveer de tijd dat ik het berichtje binnenkreeg. 14 over 2. En toen draaide dat liedje. Nou, en dan nog een speciale vraag. Robinho uit Almelo. Die ligt aan het strand daar in Albufeira. Zon overgoten. En die vraagt of ik nog weet of een Nederlands artiesten in Albufeira optreden. Ik heb geen idee, joh. Die zitten overal, hè, die artiesten. Er zijn meer zangers dan behangers. Het gaat om normaal. Openluchttheater Lochem. Hemelvaartdag, donderdag 14 mei 2026. Dat concert was binnen enkele minuten uitverkocht. En de kaartverkoop startte om 10 uur, vrijdag 6 maart. Heel veel mensen online in de wachtrij. En dat gaat best goed met die kaartverkoop daar. Even kijken, wat is... Oh, dat is nou uitgebreid, toch? Dat er wat meer mensen bij konden of zo? Ik weet niet hoe de status nu is, maar... Het was... er zijn natuurlijk heel veel mensen van oudsher... die zijn fan van normaal. Ik zelf ook. Ik heb ook altijd ertussen gestaan. Ja, ja. Meiden versieren. Vroeger, hè? Vroeger. Ja, ja. Als je naast eentje ging staan, was het al klaar eigenlijk. Als je meezong. Mooie tijden waren dat. Heukenbrekken, nou gewoon. Met normaal biertje in de hand, hè? Ja!

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten, 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
7: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
5: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Magnus Winkelpark in Ubach.
2: Het ultieme middel om met de hele familie koopjes te scoren.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroente, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
9: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
8: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Win deze week de ultieme raceervaring.
15: In ieder programma maak je kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijsalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

Ja, op een gegeven moment kun je die liedjes meezingen, dat is mooi. Hè? Dat, de kracht van herhaling, zeg maar. En dat is zeker aan de gang met dit liedje van Tinus van der Weide, Luna. Tinus komt overigens maandag langs. En Tinus van der Weide, kan je wel iets over vertellen. 37 jaar is hij, uit het Drentse Coevorden. En vroeger was hij al druk bezig met dat zingen. Maar ja, door omstandigheden moest hij stoppen. Maar daar komt hij over praten maandag. En nou heeft hij zichzelf had zichzelf toen al een belofte gedaan. Ik stap gewoon weer terug op het podium. En dat moment is dus nu met zijn nieuwe single Luna. Nou, ook Melissa Smilda is lekker bezig, hè, met Als de zon weer schijnt. Ze stond bij ons op de zomertour in Assen. En dat vond ze toch mooi. Ja, ja. Ze houdt van mensen, ze houdt van podia en ze houdt van optreden. En dat is er met de paplepel ingegoten, want haar vader, Zwijtse, die heeft dat ook. Die zingt ook in een duo het hele land door. Dus ze hebben dat allemaal in zich.

een beetje Ernst Bom in de rest dit. Zal dat op papier staan ook? Als je het ontleedt. Ja goed, ze moesten het liedje afmaken. Hij denkt, ik murmelde maar wat in om. Dat kan. Circus Custus verliefd. Weet je wat intrigerend is? Dat is de teksten. Hoe moet ik dat even uitleggen? Ik vind dat heel inspirerend ook en mooi. Teksten in liedjes waarvan je ook kunt zien of voelen of mee kunt maken dat het echt is. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Ik heb hier zometeen De Pieper staan voor Rob de Nijs. Nou, dat café De Pieper, dat bestaat gewoon. Dat staat aan de Prinsengracht 424 in Amsterdam. Is open tot 1 uur vannacht. Kun je straks zo naartoe gaan. Dat is het verhaal van De Pieper. Hè? Van dat, een beetje dat stoute verhaal over Rosalie. Die uitgaat op vrijdagavond. En er gebeurt meer dan alleen maar drinken, zeg maar. Hè, echt dat stoute tintje aan Rob de Nijs van vroeger. Maar zo heb je ook bijvoorbeeld De Krommert. Hè? Daar ben ik ook al eens geweest. Heb ik alles achter de tap mogen staan. Gewoon dat gevoel beleven wat die Hazes daar ook had, hè? Daar in Amsterdam ergens. In de Jordaan was dat volgens mij. En dan denk je, hé, maar dit klopt bij de sfeer. En zo heb ik in een hele... Ja, dat gaat over mij even dit, maar... In een heel ver verleden ben ik ooit eens op Jamaica geweest. En toen hadden we, misschien wel eens eerder verteld... Toen hadden wij, vergeet nooit weer, was in de jaren 90. Toen kregen wij een soort van, hoe noem je dat? Excursie, hè, daar kon je dan boeken. En dan kwam je in het huis van Bob Marley. En als hij zoons, weet ik veel, had drie vrouwen en 88 zoons had hij daar. En een tuinman, die liep daar ook rond. En wij werden daar begeleid. Ja, en hier is hij in zijn arm geschoten. En hier heeft hij dit en hier heeft hij dat. Zo loop je daar rond en dan zie je een oude, grijze, negroïde man in de tuin. Chagrijnig kijken naar al die toeristen. En denk van, nou, dan heb je er weer zo'n groepje, hè, zo'n bus. En dan vertelt zo'n hostess later in de bus. Dat is Georgia. Georgia? Ja, Georgia. En het mooiste is, een nummer No Woman No Cry van Bob Marley. Dan zing je, come on little Georgia, don't shed no tears. Dat is die verrekte tuinman. Die heb ik gewoon in levende lijven gezien. Die zo chagrijnig keek. Dat is toch mooi? Nou, dat bedoel ik met teksten. Die dan kloppen, hij zal inmiddels wel niet meer leven. Maar mogen hier rust in vrede. De Pieper had ik het over, Rob de Nijs.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie!
5: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
6: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
7: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl. Fuego,
8: jij maakt me blij. Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
12: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
11: Kijk op ProStop.nl.
13: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
14: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
4: Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
2: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen ook in hoger beroep veroordeeld voor fraude. Maar de periode dat ze zich niet verkiesbaar mag stellen is ingekort. En daardoor kan ze misschien toch meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Het zou wel een beperking zijn voor haar campagne. In Utrecht is een moeder veroordeeld die haar 2 kinderen van 6 en 9 een jaar lang mishandelde. Ze werden niet alleen geschopt en geslagen, maar kregen soms ook de hele dag geen eten en drinken en werden opgesloten. De moeder krijgt bijna een jaar cel en ook een vriendin van haar is veroordeeld. President Trump is aangekomen in Ankara voor de NAVO-top. Hij werd op het vliegveld ontvangen door de Turkse president Erdogan en daarna begroette hij een paar soldaten in het Turks. De top is vandaag en morgen. De Oekraïense president Zelensky is er ook. Hij wil meer luchtverdedigingswapens van Amerika. Prinses Amalia is klaar bij de Koninklijke Luchtmacht, zegt de RVD. Ze was daar de afgelopen maanden werkstudent en mag zich sinds een tijdje korporaal noemen. Na de zomervakantie gaat Amalia verder met haar militaire opleiding. Ze begint dan bij de marine. Het weer van Weer Online. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
8: Heb je

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Magnus Winkelpark in Ubach.
2: Kun je shoppen met alles onder één dak.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij Kruidvat.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Vierlinks en Moor Shop in Shop.
1: Een paar minuten over drie geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De A2, daar staat een file Maastricht richting Eindhoven bij Weert Noord. Ongeluk gebeurd en daar is de verwachte tijd 34 minuten. Dat is 10 kilometer. En de A50 Eindhoven richting Os tussen Eerde en Uden-Zuid 34 minuten. De andere zijn lijstcontroles nog 2 te melden. De A9 Amstelveen richting Alkmaar 46,5. En de A50 Apeldoorn naar Het Zwolle. Het Zwolle inderdaad. 213,0.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Leeuw!
1: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met de allernieuwste. Hè? Thomas Berger? Oké.
2: Dit is de muziek van

Later ook een beetje overgenomen door de Frans-Duits. Niet een ander liedje natuurlijk. Nou, deze week win je een race-ervaring. In elk programma deze week maak je kans op 2 paddelkaarten van de Racing Day in Assen op het TT-circuit. Nou ja, wil je die kaarten, dan moet je even goed opletten, want hoor je zometeen een race-geluidje voorbij komen, dwars door de muziek heen. Dan heb je daadwerkelijk even het woordje race. Dan bel ik je terug, heb je sowieso die 2 paddelkaarten. Heel gaaf, dat sowieso al. En als we in gesprek zijn en er klinkt nog een alarmpje op de achtergrond, dan krijg je ook nog eens een helikoptervlucht van ons aangeboden. En aan het einde van de week tussen alle winnaars en winnaressen van deze week wordt ook nog even een echte absolute hoofdprijs gekozen. Een rit in een echte Formule 1 auto. Ook op het TT-circuit in Assen. Dus je wint sowieso 1 prijs, maar je kan er nog 2 bij krijgen. Zo simpel is dat. Dus hoor jij het racegeluidje, dan app je het woordje race. Of gewoon vroom. Zag je gisteren ook al een paar keer voorbij komen. Mooi. Zometeen nog even Jeroen van Zijlst, Griekse Nacht. En dit is The Legend van Manny Melanie, Raymond.

Het lijkt een beetje op zijn Mustafa-plaatje. Een soort Alibaba-plaatje had Danny Christian vroeger. Maar dat lijkt het een beetje op. Misschien heeft hij de basis wel gebruikt van een eigen liedje. Maar ik denk het niet. Hé, dan is het tijd voor wat flauw van gul, joh.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
4: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
5: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
7: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
8: Oh, fuck, man.
7: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
9: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB,

0: de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1 auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

0: Als, ik heb achter thuis heb ik een studiootje. Een stenen gebouwtje, zeg maar, schuurtje. Daar ben ik bovenop gezitten. Het liedje gaan zingen en op TikTok gezet. 12 views. 12 keer bekeken. Maar goed, ik zit bovenop mijn dak en dat doet ze een liedje met mij. Mooi is dat, hè? Hey. 10 voor 4 geworden. En dan gaan we even naar een truckersliedje. Deze man heeft er 6 gemaakt in zijn carrière. En dit is de mooiste.
1: Hoe rijd ik vele kilometers door de nacht op weg naar huis? Mijn gaspedaal ligt op de plank. Maar opeens voel ik een schok, mijn truck begint te slingeren. Hij trekt naar links, het stuur rukt uit mijn hand.

0: de tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
2: Ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
7: Wij zijn de mannen.
6: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
5: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
10: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
11: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
12: Kleed nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
13: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bakboord, stuurboord.
18: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
16: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht vlakbij Dordrecht is veroordeeld voor kinderporno. Op zijn laptop en USB-sticks bewaarde hij foto's en filmpjes van kindermisbruik. Ook stuurde hij de beelden door. De ex-burgemeester heeft 8 maanden cel gekregen en dat was ook de eis van justitie. Een man die meedeed aan de rellen op het Haagse Malieveld vorig jaar heeft 4 maanden cel gekregen. Hij had even verderop een in brand gestoken container omgegooid bij het partijkantoor van D66. Ook bestormde hij een ME-bus en gebruikte hij geweld tegen iemand die de rellen stond te filmen. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is schuldig aan fraude met EU-geld, vindt het gerechtshof. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Ze kan wel meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar, maar heeft nog niet gezegd of ze dat gaat doen. Haar partij is de grootste in het Franse parlement. De Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak verloren tegen de uitgever van de Daily Mail en andere roddelbladen. Ook andere bekende Britten deden mee, Elton John bijvoorbeeld. Ze zeiden dat ze waren afgeluisterd door journalisten en bespioneerd. De rechters vinden het niet bewezen. Het weer van Weer Online. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
20: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
7: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
20: Van tank- en laadstations tot datacents.
7: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
21: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
22: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
23: Hey, let's go.
24: Magnus Winkelpark in Ubach.
25: Is verrassend veelzijdig en goed te bereiken.
26: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
27: Oh yeah.
26: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep 500 milliliter voor maar €1,15.

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Uniek in

0: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: 3 minuten over 4 geworden. Dit zijn de files. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij Schiphol. 23 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag bij Woerden. 31 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam. Dat is bij knooppunt Ridderkerk. Een half uurtje door een ongeluk en wegwerkzaamheden. Handig. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bildhoven en Eemnes. 3 kwartier vertraging. 7 kilometer. De A1. Daar staat een snelheidscontrole Hengelo richting Apeldoorn bij 89,5. De A7 Heerenveen Groningen 168,0. De A12 Utrecht richting Arnhem 67,3. De A28 Utrecht richting Amersfoort bij 8,8. En de A59 Zetelgebosch richting knooppunt Zonzeel 111,8.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, we gaan eens even beginnen met de allernieuwste. Amar Weygaard komt eraan en de Hollandse Nieuw van Robert Pater.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: allernieuwste van Amar. Apart liedje. Leuk liedje. Stem in je hart. En dit was Henk Wijngaard. Als en was. Nou, de Hollands nieuwe van deze week is van Robert Pater. Ja, ook weer een goeie hoor.
1: Radio NL. Deze week is Blijf toch bij mij van Robert Pater. De Hollandse nieuwe. Blijf.

met de trommels, trommels, trommels. Robert Pater en blijf toch bij mij. Het is goed opletten vandaag geblazen, want hoor je een racegeluidje voorbij komen van de Formule 1, dan heb je daadwerkelijk even het woordje race of vroom vroom of leur, ik hoor hem, het is allemaal goed. Zorg even dat je hem weet te spotten, want alles wat je nu stuurt, als je nu denkt, oh man, de discjockey heeft het erover, ik ga race appen, dat heeft weinig zin. Dus stel je voor, ik sta om 16:45 in, dan gaat dan de teller lopen, dan schrijf ik op 16:45 en alle appjes die daarna komen, vanaf 16:45 gezien, die tellen dan mee.

0: Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
1: Gartenlux. Comfortabel. Buitenleven.
2: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
0: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
5: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Vitenolie, alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.

0: zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar 2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar 3 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Deze week in de bonus: alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
10: Win deze week de ultieme raceervaring.
11: In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijsalarm, dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het race?

0: uit? Dan stuur je race in de Radio NL app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser. Dit is Radio NL. Altijd aan.
1: Radio NL.
0: Weerbericht.
2: In het midden en het zuiden is het nog vrij zonnig. Er is wat sluierbewolking. Over het noorden trekken wolkenvelden. En het gaat af en toe eens regenen. Vanavond wordt het 19 graden. En morgen het hele land wolkenvelden. En af en toe schijnt ook de zon. De temperaturen liggen weer ver uit elkaar. Van 20 in het noorden tot 26 in het zuiden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws, binnen en buitenland. En we gaan eens even luisteren, even kijken wie er zit. Oh, het is René. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. De gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaambord weggehaald met de naam van een oud-burgemeester die veroordeeld is. Hij kreeg vanmiddag 8 maanden cel voor kinderporno. De provincie Utrecht gaat reizigers compenseren voor de chaos bij de bussen. Dit najaar gaan de tarieven omlaag, meldt RTV Utrecht. Het wordt betaald uit de boetes die zijn opgelegd aan de busbedrijven Transdev en Keoli. De leider van extreem rechts in Frankrijk, Marine Le Pen, geeft vanavond een interview op tv. Verwacht wordt dat ze gaat zeggen of ze meedoet met de presidentsverkiezingen nu ze is veroordeeld tot een enkelband.
2: Dankjewel René Postma. Dan gaan we even kijken wat er problemen zijn. Waar de problemen staan. De A4 Amsterdam richting Den Haag een half uurtje. En dat is bij Ringvaart Aquaduct en dat is 12 kilometer. De A16 Breda richting Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht een half uurtje, 13 kilometer. De A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes. Daar staat 3 kwartier en een half uurtje op diezelfde weg. A27 Almere richting Gorkum. Snelheidscontroles. De A7 Heerenveen richting Groningen 168.0. De A16 Rotterdam richting Breda 45.9. De A37 Duitse grens richting Hogeveen 32.0. En de A59 Zetogenbos richting Knopen Sunseel. Sunseel mensen. De zon moet we hebben. 100.

0: Steeds geen rock and roll.
1: Mooi hè? Beetje bouken. En elke dag voor de lol hebben. Elke dag wisselt het bij mij. Maar als je vandaag zou vragen van wat is de mooiste Rob de Nijs, dan is het deze. Nog steeds geen rock'n'roll. Ja, de temperaturen die gaan morgen iets omhoog. En dan gaan we deze even twee keer draaien dan.

halverwege de jaren 80. Drukwerk en Marianneke met een discutabele tekst. Alleen ze legt het zelf wel even uit in de tekst wat, dat het wel oké is. Er zijn meisjes die doen het met tegenzin, maar Marianneke die vindt alles oké. Maar ja, in deze tijd is niet alles oké. Als je wat hoort op de radio. We hebben dat een tijd geleden hebben we dat beleefd. Ik durf het wel even te zeggen, want wij acteren daar wel op. We hebben namelijk een hele tijd geleden draaiden we Danny Cardo. Die had een liedje, zegt een meisje nee, dat bedoelt ze eigenlijk ja. Dat is met een knipoog, hè? Dat zegt een meisje nee. Dat bedoelt ze, ja. Nou, er waren opvallend veel in die week. Is hij er 2 of 3 keer per ongeluk gedraaid. Op een of andere manier. Bij verschillende discjockeys spraken over, nou ja, zeker 1/2 jaar geleden of zo. En ja, dat zien we dan. Dat constateren we dan. Dan komen dan appjes binnen. Dan gaan we het even over hebben. Van, goh, wat moeten we ermee? Dus we hebben dat liedje even offline gezet. We hebben hem even, nou, niet van de playlist gehaald. Maar we kunnen hem gewoon draaien. Maar hij draait dan niet mee in de non-stopuren. Want daar hebben we er geen controle over. Kijk, wij als discjockey kunnen dan bepalen van, oké, Danny Cardo zegt een meisje nee. Zegt een meisje ja. Dat kunnen we dan op dat moment wel draaien. Maar ja, als de computer draait en we zijn naar huis toe, ja, dan hebben we daar geen controle over. Dus ja, dat soort dingen, daar denken we echt wel over na. En we leven best wel in een hele mooie tijd, maar ook een hele lastige tijd. En ook sowieso een hele dure tijd. Hè?

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
5: Wij zijn de mannen.
4: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
6: Heerlijk.
3: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
7: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
8: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
10: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
11: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
12: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
13: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
14: Soedal, de bouwverslimmers.
13: Iedere klus weer.
15: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
18: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcrème?
19: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
3: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Een straat in Hendrik Ido Ambacht die vernoemd is naar een oud-burgemeester mag voorlopig niet meer zo heten. Hij werd vanmiddag veroordeeld voor kinderporno en daarom heeft de gemeente nu zijn straatnaambord weggehaald. Als de oud-burgemeester in hoger beroep gaat, wordt het bord weer teruggezet. De meeste mensen in ons land vinden dat grote erfenissen zwaarder moeten worden belast, maar het gaat de komende jaren niet gebeuren. Minister Heijnen van Financiën is tegen, zei hij bij RTLZ. Volgens hem wordt er al van alles belast en is het probleem vooral dat we in Nederland te veel uitgeven. Busreizigers in de provincie Utrecht krijgen compensatie voor de chaos bij de bussen. In december kwam er een nieuwe vervoerder, Transdev, en Keolis kwam met nieuwe bussen. Sindsdien is de dienstregeling onbetrouwbaar. Daarom gaan dit najaar de tarieven omlaag, meldt RTV Utrecht. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is in hoger beroep veroordeeld tot een jaar met een enkel band en geeft vanavond een interview op tv. Ze gaat waarschijnlijk zeggen of ze nog meedoet met de presidentsverkiezingen. Het mag wel, maar door de straf zou ze moeilijk campagne kunnen voeren. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan rond 25 graden. Daarna meer zon en warmer, in het zuiden weer kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het ANP-nieuws.
1: Heb je trek?

0: Hey, binnenkort een feestje.
1: Feest DJ Penu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. Feest DJ Penu.
2: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin. De plek voor een complete dag uit.
1: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
3: Magnus Winkelpark in Ubach.
4: Gewoon alles dichtbij. Slim shoppen en snel klaar.
5: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser.

0: Beleef de Racing Day met gratis tickets. ISF Visser. Komt goed.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Brakel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: 3:05 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De A4 Amsterdam richting Den Haag, 34 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam, 40 minuten. De A27, daar staan er twee. Almere richting Utrecht. Dat is bij Huizen een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Daar staat een uur vertraging, dat is 10 kilometer. En ook tussen Utrecht-Noord en Everdingen op dezelfde weg. 3 kwartier en dat is 15 kilometer. De A28 Utrecht richting Zwolle. Daar staat 55 minuten. Dat is 19 kilometer tussen Soesterberg en Nijkerk. Snelheidscontroles A1 Apeldoorn richting Hengelo 112.0. De A7 Duitse grenzen richting Groningen 244.9. De A12 Utrecht richting Arnhem 67.4. De A28 Amersfoort richting Utrecht bij 14.4. En de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen 160.6.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in. In de Radio NL-app.
1: Ik was nog even de groeten, joh.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt ie?
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

Shoot it!

die heeft gisteren tijdens de ochtendshow dat liedje gehoord van Peter de Koning. Het is altijd lente in de ogen. Zou die nog een keer mogen? Nou, natuurlijk mag dat. Kan zelf ook meedoen. Even de appje aanvragen. Toets het in of spreek het in. Wat jij wil.

Bridger. Uit Evan die vroeg op aan. Daar hoef je niet voor te schamen. Dat is gewoon een goede plaat, man. Goede verzoekplaat tijdens een uurtje lekker los. Wilma.

Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit sta ik weer op het podium.

0: nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
1: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
8: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
7: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: AllSafe. Geeft ruimte.
16: Nu open in Venlo.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
21: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: 4 minuten over 5:30 geworden. En het maakt toch niet uit waar je woont. Maar vanavond gezien kan er lokaal een buitje vallen. En morgen dan zijn de temperatuurverschillen groot. 20 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden van het land. De dagen ernaar. Het wordt zonniger, het wordt warmer. Tropisch, zomers. Nou, dat wordt weer zweten geblazen. Dan meteen maar even kijken op de wegen wat daar gaande is. Er staan een viertal snelheidscontroles en ook een viertal files. Hey, dat is gek. De A1, Amsterdam richting Amersfoort, een file van 22 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam, een uur vertraging. 13 kilometer wegwerkzaamheden daar bij Hendrik Ido Ambacht. De A27 Utrecht richting Almere, een half uurtje. En de A28 Utrecht richting Zwolle, 50 minuten, 24 kilometer. En tussen Afrit de Wild en Nijkerk, daar staat het echt helemaal vast. Wat daar aan de hand is, geen idee. De A6 Lelystad richting... de A6 Emmeloord richting Joude bij 302,9. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 46,5 staan ze te flitsen. De A12 Arnhem richting Den Haag 64,0. En de A50 Eindhoven richting als 110,4.
1: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan.
3: Luisteraars, go!
1: Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klap.
4: Calidad y garantía.

0: stilles. Nee, dat is de verkeerde.
1: Het leven met jou was een hel.

0: Bos. Hij kwam niet één keer voorbij, maar hij kwam twee keer voorbij. En ik, even voor de rust, ik geef je ook nog even wat rust. Want het racegeluidje kwam net voorbij. Mag ik officieel niet zeggen, maar ik help je gewoon even. En om 6:10 gaan we bellen. Dus je hebt nog alle tijd om even je auto aan de kant te zetten, telefoontje te pakken, nog even wat eten en zo. Dus zorg even dat je nu een appje stuurt met daarin het woordje race. En 6:10, dan ga ik bellen.
1: De allereerste liefde, dat was je vrouw Toos.

0: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
4: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
11: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
10: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bakboord, stuurboord.
15: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
13: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Schoolboeken en werkkleding voor minderjarige mbo-studenten worden gratis, staat in een plan van onderwijsminister Letschert. Voor gratis laptops is niet genoeg geld. Ze willen ook mbo-scholen helpen in regio's waar minder studenten zich aanmelden. Die krijgen nu ook minder geld, maar dat wordt straks anders verdeeld. Een man die lang geleden een meisje heeft verkracht in Bodegraven bij Gouda moet dik 2 jaar de cel in. De verkrachting was in 1990. Het meisje was alleen thuis. De dader was met een smoes binnengekomen en bedreigde haar met een mes. Hij wist steeds uit handen van de politie te blijven tot hij vorig jaar werd opgepakt na een DNA-match. President Trump blijft ontevreden over de NAVO. Aan het begin van de top in Ankara zei hij dat hij nog steeds boos is over het gebrek aan steun in de Iran-oorlog. Premier Jette zei dat Trump toch moet zien dat Europa juist erg zijn best heeft gedaan met meer investeringen in defensie. Vierde etappe van de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was in de laatste kilometers heer en meester en kwam als eerste over de finish in de Zuid-Franse stad Foix. Daarmee pakt Pedersen meteen ook de groene trui voor de beste sprinter. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt rond 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het ANP-nieuws.
18: Hey, binnenkort een feestje.
19: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
20: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin. De plek voor een complete dag uit.
19: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
21: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
24: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
23: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
25: Magnus Winkelpark in Ubach.
26: De slimme stop voor elke dag om gezellig te shoppen.
27: Mam, waar is mijn zwemband?
28: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
29: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
30: AllSafe.
31: Geeft ruimte.
32: Nu open in Venlo.
33: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
34: Uniek.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Het is een paar minuten over vier geworden. En wat zeg ik? 4 minuten over 6 is het geworden. Dat wil ik zeggen. Ja, inderdaad. Almachtig, joh. De snelheidscontroles hoor je zo even. Maar we doen eerst even de files. Er staan er nog 2. Dat is de A2 Eindhoven richting Utrecht. 36 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden. 41 minuten. Snelheidscontroles. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 56,4. De A16 Belgische grens richting Breda. 72,2. En de A58 Bergen op Zoom. Richting het mooie Vlissingen. 160. Nou, over een liedje of 2, dan gaan we eens even rondbellen. Wie oh wie gaat er vandoor met de felbegeerde 2 pendelkaarten en gaat er zometeen een alarm af? Terwijl we aan het lullen zijn, dan heb je ook nog eens een helikoptervlucht. Maar ja, dan moet je net mazzel hebben natuurlijk.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van

0: allernieuwste Frank van Kooijen. En zijn moeder, dat is de zangeres van, dat weet je, duo onbekend. Nee. We gaan nu eens even bellen. Wie ook wie krijgt een telefoontje en krijgt sowieso twee paddockkaarten voor de Racing Days op het TT Circuit in Assen. En gaat zometeen een alarmpje af.
1: Hilda.
0: Hilda, met Steven Leur. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik denk dat ik zit even tijd te rekken voor een alarmpje, maar ik hoor hem nog niet. Maar ik heb goed nieuws voor je. Hilda, jij krijgt twee kaarten, twee paddockkaarten. Gefeliciteerd.
1: Geweldig, dankjewel.
0: Nog even luisteren, wacht even. Hey. Gaat geen alarm af, dus jij hebt helaas geen helikoptervlucht. Maar je maakt aanstaande vrijdag nog wel even kans om een ritje te maken in een echte Formule 1-auto daar, Hilda.
1: Nou, dat is ook heel mooi, toch?
0: Zou je dat durven, in zo'n Formule 1-auto rond te scheuren?
1: Jazeker.
0: Nou, ik ga ervan uit dat je erachter zit of ernaast. Maar of je mag zelf even kletsen, want volgens mij kan er maar één persoon in, toch?
1: Nou, dan rij ik toch lekker.
0: Ja, nee, dat doe ik joh. Ga ze erop, help je op, klaar zo. Hey, Hilda, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.

0: gewoon een slim liedje. Marco de Hollander. Liefde in mijn... ik wil zeggen hol, maar slaat ergens op. Bol. Zometeen, dan staat hij weer bol van alleen maar liedjes. Ik zit al even te kijken, want Rory die heeft alles al even klaargezet op afstand. Die heeft de playlist al klaar. Mooi, mooi, mooi, mooi. Wordt weer genieten geblazen. En natuurlijk ook bij hem vanavond de prijzen voor de pedalkaarten. Racing Day, TT Circuit Assen. En wie weet gaat er bij hem vanavond wel een alarmpje af. Dus even opletten op het racegeluidje. En dan even reageren met het woordje race. Nou, tot morgen.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrijzen.

0: pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
2: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
3: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
5: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergekoop?
6: Kijk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè?

0: geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
5: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
6: Dit is Radio NL.
7: Altijd aan. Radio NL.
6: Altijd aan.
8: Radio NL.
6: Weerbericht.
9: Vanavond kan in het noorden af en toe een buitje vallen. Elders is het droog met wolkenvelden en zon. Morgen zijn er in het hele land wolkenvelden en schijnt af en toe de zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Maar dan, de dagen daarna, wordt het zonniger en warmer met zomerse tot tropische temperaturen. Hey, dat ziet er lekker uit allemaal. Verkeer op Radio NL, 64 files gemeld. Grootste vertragingen A16 Ridderkerk Terbrechtseplein bij het Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan 41 minuten. En de A58 Eindhoven Tilburg bij Moergestel. Daar een half uur. Snelheidscontrole is ook gezien door Flitsmeister. A7 Drachten Groningen 168.0. A7 grens met Duitsland Groningen 230.6. En nog een keer de A7 grens met Duitsland Groningen. Dit is bij Winschoten. Dat andere was bij Scheemda. Nu zijn ze bij 244.9. Dan naar de A9, Haarlem-Alkmaar 46.5. A12, Maren-Utrecht 74.9. A12, Utrecht-Maren, andere kant op dus 76.3. En de A16, Rotterdam-Dordrecht 7.8. Grens met België, Breda op de A16 72.2. En de A37, grens met Duitsland richting Hogeveen 32.0. Dan de A50, Apeldoorn-Zwolle 213.0. A58, Goes-Vlissingen, daar zijn ze bij 160.6. En ook nog eentje op de A59, Den Bosch-Breda, 111.8.

0: Een liedje over een stereotype. Over een vooroordeel. Dat is eigenlijk altijd gevaarlijk, hè? Want het kan zomaar zijn dat dat eigenlijk niet klopt. Of dat er dan toch een hoop mensen zijn die eigenlijk helemaal niet zo zijn. Maar ik zat daar zo over na te denken even. Dacht ik, ja, als ik aan een makelaar denk, dan denk ik ook wel precies aan zo'n type wat Richel hier beschrijft. Er zullen vast ook andere makelaars zijn, hoor. Ga ik vanuit. Maar ik weet niet hoe het met jou zit. Als jij aan een makelaar denkt, toch wel een beetje zo'n, ja, zo'n patsertje toch, dure schoentjes aan. Ja, jawel, dat heeft Richel goed begrepen. Je hoorde haar op Radio NL aan het begin van de avondshow. Met nu Jan Smit en Joling.
1: Jij bent

Radio RL. Ja, dit is toch wel de zomer in een liedje, hè? Route du Soleil. Ja, stel je voor dat je nu gewoon lekker in de auto zit en ergens op de Route du Soleil aan het vertoeven bent. Of dat je dat vandaag hebt gedaan, morgen nog in de planning hebt zitten of misschien dit weekend. Ja, Regio Noord heeft al vakantie natuurlijk, dus die zouden gewoon lekker onderweg kunnen zijn. En dan is er niks mooiers dan gewoon lekker die snelwegen een beetje bevaren, muziek aan en gewoon verder komen. Beetje wat Armand ook beschrijft in dit liedje. Dit is vrijheid.

0: Thornton en de tapster uit Tijuana. Hey, er zijn best wel veel nare ziektes in de wereld. Ja, ik weet dat is niet het meest gezellige onderwerp om nu over te beginnen. Maar er zijn veel nare ziektes. Hè. Bijvoorbeeld die ziekte, ja, als ik zeg hij begint met een K, dan weet je welke ik bedoel. Maar er is ook goed nieuws. En daar wilde ik eigenlijk naartoe. Want er is een redelijk makkelijke manier ontdekt om de kans op die ziekte te verkleinen. Ik zal niet zeggen dat je hem dan niet meer krijgt, maar de kans wordt wel verkleind. Wat het is, ik vertel het je zo meteen. Eerst even rocken. Ja, gezellig toch? Lekker!
1: Ik zeg oeh! Oeh! Ik zeg ah! Ah! Ik zeg oeh!

0: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
1: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
0: En dat werkt goed?
1: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
0: isopaleis.nl.
2: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie!
9: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
10: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In het centrum van New York dreigt een woontoren in te storten die verbouwd wordt. Bouwvakkers sloegen alarm toen ze bakstenen naar beneden zagen komen. Er is niemand gewond en de omgeving is ontruimd. Het gaat om het oude hoofdkantoor van medicijnfabrikant Pfizer, waar appartementen worden gebouwd. Intertoys haalt speelgoedapen met asbesthoudend zand erin uit de schappen. De apen zijn van het merk Orb. Het AD ontdekte al een maand geleden dat er asbest in zat en wees Intertoys erop, maar er komt nu pas actie. Intertoys geeft toe dat de terugroepactie niet goed is gegaan. Om te zorgen dat meer mensen een kamer verhuren in hun huis, worden de regels soepeler. Nu zit je na een proefperiode van 9 maanden meestal aan je huurder vast. In de praktijk worden huurders daarom vaak na 9 maanden weer op straat gezet. Het kabinet wil nu tijdelijke contracten van een paar jaar toestaan. Er komt extra geld voor mbo-scholen in regio's waar de aantallen studenten maar blijven dalen, zoals in Zeeland en Limburg. Het moet ervoor zorgen dat de scholen kunnen blijven bestaan. Het extra geld komt van mbo's waar juist veel studenten zijn, zoals in de Randstad. Die gaan er dus iets op achteruit. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag. Het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
23: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
24: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
25: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
26: Brussel-Zuid.
25: Hé, nu al?
24: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser, komt goed.
27: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
28: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
29: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
30: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
31: Ik heb letterlijk niks.
32: Het gaat de hele dag regenen, hè?
30: Nee, ik heb geen regenjas.
32: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: A50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Hey, goedenavond. Dit is Radio NL en het verkeer van de ANWB. Het is best nog druk. 18 files, dit zijn de grootste vertragingen. A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug, 27 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij Strandhorst staat een defecte vrachtwagen. Je hebt daar een kwartier vertraging. Snelheidscontroles zijn ook gezien door Flitsmeister op de A7 Drachten-Groningen, 168.0. En ook de grens met Duitsland richting Groningen op de A7, 230.6. Dan nog een keer. Grens met Duitsland richting Groningen 244.9 staan ze ook. A9 Haarlem-Alkmaar 46.5. A12 Maren-Utrecht bij 74.9. En de andere kant op bij 76.3. Dan naar de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7.8. En de A16 grens met België-Breda 72.2. Dan naar de A37 grens met Duitsland-Hogeveen 32.0. A50 Apeldoorn-Zwolle 213.0. A58 Goes-Vlissingen bij 160.6. En de laatste op de A59, Den Bosch-Breda bij 111.8.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Zo, en die gezellige dinsdagavond met Marco Schuitmaker zometeen. En nu, Kido van der Graaf.
2: Dit is de muziek van Radio

Marco Schuitmaker. Op Radio Warel. En wat zou ik daarvoor moeten doen, hoor je aan het begin van je dinsdagavond. 7 juli is het vanavond. En gesproken over wat zou ik daarvoor moeten doen. Het onderzoek wat vanavond wat ik las, dat heeft daar ook wel een beetje mee te maken. Er zijn heel veel rotte ziektes op de wereld. Natuurlijk die ene met de K, weet je wel, waar heel veel mensen last van hebben. We zijn of kennen allemaal wel iemand die daarmee te maken krijgt in zijn leven. En nu is er een groot onderzoek geweest in Schotland. Daar hebben ze 90.000 mensen onderzocht met dus die ziekte. Met kanker, laat ik het ook maar gewoon bij de naam noemen. En daar zijn ze wel tot de conclusie gekomen dat als je 30 minuten per dag minimaal loopt, dat de kans verkleint op kanker. Ja, dat is natuurlijk geen garantie, hè, want je zult altijd zien bij alle ziektes dat de meest gezonde mensen, die kunnen dan ineens ook ziek worden. Dus je weet het nooit. Als je toch een klein ding wil doen om de kans te verkleinen, dan is een stukje wandelen elke dag gewoon wel een goeie. Ze hebben dus 90.000 mensen met elkaar vergeleken. Ook heel veel mensen die op kantoor zaten en die dan lang zitten en dat soort dingen. Maar als je dus gaat wandelen, dan helpt dat. Toen dacht ik, misschien is dat dan wel leuk om even op te gooien in het Radio Warel onderzoek. Kijken of wij een beetje wandelaars zijn met z'n allen. Nou, ik moet zeggen, ik neem daar zelf te weinig de tijd voor. Maar ik heb wel dan, ik loop altijd van en naar de trein, zeg maar. Tussen de trein en de Radio Warel studio. En dan fiets ik daarna wel weer naar huis, zeg maar. Maar dat is dan mijn stukje wandelen. Het is best een leuk stukje ook. Een kwartiertje lopen zo. Dus wat dat betreft, als ik er zo over nadenk, dan kom ik daar misschien best wel aan. Maar hoe zit het met jou? Hoeveel wandel jij op een dag? En dat mag je uitdrukken in afstand, in kilometers of in aantal stappen of in de tijd dat je het doet. Dat laat ik even aan jou. Kijk, het kan ook zijn dat je zegt, ik loop door de week helemaal niet zoveel, maar in het weekend maak ik het goed, want dan maak ik even een lange wandeling met de hond bijvoorbeeld of zo. Ga ik even lekker het bos in. Heel benieuwd. Hoeveel en hoe vaak wandel jij? Drop dat even in de app van Radio Warel. Krijg je Django Wagner zometeen en nu de nieuwste Jeffrey Heesen.

Ai, ai, ai, ja, wat een leuk liedje dit. Nieuwe Susanna Veldmeijer. De nacht van je dromen, hoorde je bij Radio NL. Er is goed nieuws als je regelmatig een wandelingetje maakt, want dan ben je op de goede weg. Dat zou namelijk helpen tegen kanker. Sowieso tegen een hele hoop andere dingen ook, maar het helpt in ieder geval de kans op kanker een beetje te verkleinen. Nogmaals, zeg niet dat je het dan niet kan krijgen, maar alle beetjes helpen, toch? Alles is mooi meegenomen. Daarom vanavond in het Radio NL onderzoek de vraag, hoeveel wandel jij of hoeveel loop jij? Marga uit Hoge Zand, die laat iets weten in de radio. En die zegt elke dag een uur lopen met de hond. Kijk, dat is altijd een mooie stok achter de deur natuurlijk, de hond. Renier uit Steenwijk, die zegt een paar jaar geleden ben ik begonnen met lopen naar het werk. Ik ben er ook nog eens van afgevallen, dus dat is een bijkomend voordeel. Elke dag een kwartiertje stuurt. Is nog geen half uur, maar goed, je bent op de goede weg, Renier. Willem uit Beekbergen, die zegt ik zit veel achter een bureau voor mijn werk. Maar in het weekend en in vakanties ga ik altijd graag wandelingen maken met mijn vrouwtje. Oh, dus dan haal je het wel een beetje in. Dat is mooi natuurlijk. Saskia uit Veldhoven, die zegt ik heb 2 honden, dus ik moet wel elke dag. Hé, dan ontkom je er niet aan. Maar ja, nogmaals, het is ook wel een mooie manier om het dan een beetje op peil te houden. Jacqueline uit Barneveld, die zegt hey Rory, ik wandel vrij weinig. Een beetje door mijn huis en achterin mijn tuin wandel ik. En ja, met 22 auto's pak ik dan wel altijd een auto. Maar dan pak ik wel, als het een beetje lekker weer is, altijd een cabrio. Dus dat zorgt in ieder geval voor frisse lucht. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, misschien wat minder voor beweging, maar ja, alle kleine beetjes helpen. Dat is ook weer zo. En een berichtje van Jeannette uit Hogeveen. Die zegt, ik wandel niet veel, maar oppassen op mijn kleindochter van 2. Dat maakt het dan meer dan goed. Dan krijg ik een volledige workout. Ik hoef helemaal niet meer naar de sportschool. Nee. Kan ik me ook voorstellen inderdaad. Ja, dan ben je aan het einde van de dag back af. Dankjewel voor het delen van je verhaal, Jeannette.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Heb je

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan.
1: EOD.nl.
2: In drie stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Heb je het?

0: toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Magnus Winkelpark in Ubach.
3: Mode, drogisterij, levensmiddelen en nog veel meer.
4: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bart isoleert met de isolatieshop, ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
7: Oh, fuck, man.
6: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
9: Hey jij! Ja, jij! Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Win deze week de ultieme raceervaring.
14: In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

0: Aubrey Konings.
1: Het is amore.
0: Op Radio RL en er hangt iets in de lucht. Nou, dat zou je inderdaad wel kunnen zeggen. Corrie Konings natuurlijk, een van de grande dames van de Nederlandstalige muziek. Daar moeten we het met z'n allen over eens zijn. Maar een andere uit die categorie, ook wel echt iemand waarvan je zegt... nou, hè, qua grootheden, die heeft ook weer van zich laten horen. Dat was even een tijdje wat rustiger, maar die heeft inmiddels een nieuw liedje uit. En wil even laten weten dat zij ook nog steeds gewoon erbij hoort. Imca Marina heeft een nieuw liedje uit en die klinkt zo...

0: morgen is het natuurlijk weer zijn dag hier bij Radio Wareel. Wijngaard woensdag. Henk Wijngaard hoorde je en in mijn cabine. Hey, ik weet niet of het je is opgevallen, maar er zijn momenteel twee Rutgers die de hitlijsten domineren. Ja. Aan de ene kant hebben we natuurlijk Rutger van Barneveld, hè, met die gigantische knijter, zwoele zomernachten. Maar aan de andere kant heb je Rutger van Eck. Ja, jij en ik kennen hem beter als Russo. Ik wist eigenlijk ook niet dat hij Rutger heette. Maar goed, die man heeft afgelopen week een mooie mijlpaal bereikt. Of vorige week was het eigenlijk. Want hij stond voor het eerst in zijn leven op Concert at Sea. En het was zijn grote droom. Nou, die is bij deze uitgekomen. Mooi toch? Hij deed er uiteraard ook deze met Mart Hoogkamer.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

Goedemorgen, Broeders Co en Ale Alexandra bij Radio RL. Het is de avondshow dinsdag 7 juli. En ik ben heel benieuwd wat je op dit moment aan het doen bent. Het is een mooie avond om lekker buiten te zitten als dat kan. Ergens in de tuin, misschien wel op het terras. Of misschien heb je wel ergens een barbecue aan vanavond. Zou kunnen natuurlijk. Ja, of je bent druk aan het werk natuurlijk. Dat zou kunnen, hè. Dat je nog pakketjes aan het rondbrengen bent. Een huis aan het schoonmaken bent of een kantoor. Misschien zit je de administratie te doen. Het is allemaal welkom. Laat van je horen. Dat kan via de Radio RL app. De vraag is eigenlijk heel simpel. Wat ben jij op dit moment aan het doen? Niet moeilijk denken. Wel even reageren. Doe je zo meteen mee aan het officiële Rondje Nederland. Tino Martin nu.

0: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Deutz vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
5: Wij zijn de mannen.
4: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
3: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
8: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Lieve mensen, Westy Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
12: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen, maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
11: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen, maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
18: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Bakboord, stuurboord.
21: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
19: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Een toren van 37 verdiepingen in New York die wordt verbouwd, dreigt in te storten. Bouwvakkers zagen stenen naar beneden komen en balken doorbuigen. De toren wordt nu zo goed mogelijk gestabiliseerd en de omgeving is afgesloten. Het is in de buurt van Grand Central Station. Volgens de New York Times is bij de verbouwing verkeerd gegraven. Rusland heeft zijn grootste olieraffinaderij stilgelegd na een Oekraïense droneaanval. Er is al een brandstoftekort in Rusland en het wordt nu waarschijnlijk alleen maar groter. De olieraffinaderij ligt vlakbij Kazachstan. Zo diep in Rusland komen Oekraïense aanvallen bijna nooit. Onderzoekers kunnen de enige wolf in ons land met een zendertje niet meer volgen. De wolf op de Hoge Veluwe levert al een tijdje geen gegevens meer, meldt RTV Utrecht. Het kan zijn dat de halsband met het zendertje is losgeraakt en ergens in de bossen ligt, of dat het kapot is. De Britse prins Harry heeft iets gezegd over zijn verloren proces tegen de uitgever van roddelblad The Daily Mail. De rechter vindt niet bewezen dat hij en andere Britten zijn afgeluisterd en bespioneerd. Harry zegt: "We kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid, maar die kregen we niet." Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
25: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
26: Of deze, in een leuk plaatsje.
27: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
2: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
1: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
3: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Goedenavond, dit is Radio Warel. Goed nieuws van de weg wat betreft de files, want die zijn er niet. Nul files, lekker zeg. Wel een aantal snelheidscontroles, behoorlijk wat zelfs. Begin op de A1 Amersfoort Eemnes, 39,9. De A7 Drachten Groningen bij 168,0, dat is de hoogte van Drachten. De A7 grens met Duitsland richting Groningen bij Scheemda 230,7. En op hetzelfde stuk, maar dan bij Winschoten bij 244,9. Dan naar de A9 Haarlem-Amstelveen 46,5. A10, Diemen, de Nieuwe Meer 13,1. A12, Maren, Utrecht 74,9. En de andere kant op 76,3. A16, Rotterdam, Dordrecht 7,8. A37, grenzen met Duitsland, Hogeveen 32,0. A50, Apeldoorn, Zwolle 213,0. Dan naar de A58, dat is Goes richting Vlissingen 160,6. En er is er ook nog eentje op de A59. Den Bosch, Breda bij 111,8.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Rory Jonker, ga!
7: Rondje Nederland, komt eraan zo. Wat ben jij aan het doen? Laat het weten in de radio. En dan krijgen we nu de Beavers.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

0: ik weer.
1: Met John West, Billy Dans en Monk. Ja, die hebben vorig jaar ook wel een keer een liedje gemaakt met z'n allen. Dat is blijkbaar goed bevallen. En dus dachten ze, nou, dat doen we gewoon nog een keer, nog een keer. Nou, dus bij deze gebeurt. Jij bent alles, heet het liedje. En je hoorde hem zojuist bij Radio RL. Nou, dan maar eens even kijken in de Radio RL app. Wat er allemaal gebeurt daar. Nou, vooral wat er met jou gebeurt. Wat je aan het doen bent. Deel dat vooral even. Spreek het in of doe een tekstberichtje. Dan doe je mee aan het Rondje Nederland. Allereerst een foto van Diane uit Amp-Delden. Die stuurt een foto. Daar staat dan weer een foto op van, dat is een foto op een foto. Dat voelt heel ingewikkeld, maar het valt best mee. Het is een foto van een schrijfblok met allemaal dingen erop. Informatie. En dan ook nog een Excel-sheet met heel veel lagen en zo. Het ziet eruit als een planning of zo. Maar Diane is in ieder geval druk bezig vanavond. Even druk met de administratie, om het zo maar even te zeggen. Jacqueline uit Barneveld zegt, hey Rory, Rondje Nederland. Ja, ja, we zitten heerlijk aan een stuk watermeloen. Och, lekker en lang uit op de bank. Uitrusten van de werkdag en heerlijk luisteren naar Radio Waddel met onze favoriete DJ. Nou, dat staat hier, hè. En ik heb Jacqueline daar verder helemaal niet voor betaald om dat te schrijven. Nou ja, dankjewel voor je bericht, Jacqueline. Guido uit Den Helder, die is lekker aan het werk. Natuurlijk met Radio Waddel aan. Daar zit een foto bij van het uitzicht vanuit een grote machine, om het zo maar te zeggen. En er zit dan een Bluetooth speaker bij. En daar staan wij aan. Lekker daar. Nog even heel veel succes, Guido. Berichtje van Jacco uit Tuitjenhorn. Die is een bandje aan het plakken, alvast voor de vakantie. Hey, ik neem aan dat dan de fiets mee kan op vakantie. Dat is lekker natuurlijk. Berichtje van Bram Kastelein uit Skeindeljongen. Die is nog even een distributieriem aan het vervangen van een dikke Peugeot 307 uit 2000. Hatsa, succes daar. Dan een berichtje van Kees uit Haarlem. Hallo Kees.
2: Nou, Radio NL. Goedenavond, met Kees uit Haarlem.
1: Ja, dat zeg ik.
2: Ik zit even met spanning te wachten wie de prijs heb gewonnen. Dus daar zit ik even lekker aan te luisteren.
1: Ja, de racingprijs.
2: Ik heb nog een potje bier in mijn handen.
1: Oh, lekker.
2: Ja, ik ga zondag met een hele groep programma lekker barbecueën.
1: Oh.
2: Dus dan weet je dat.
1: Gezellig,
2: dus
1: man,
2: ik
1: ja.
2: hoop dat je zometeen de winnaar gaat bekendmaken.
1: Ja, van de raceprijs, hè, de paddock kaarten voor de Racing Day op dit hier circuit Assen. Nou, daar moet wel even wat voor gebeuren, Kees. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb het racegeluid nog niet gehoord. Race Kees. Bedenk ik maar niet. Nee, het racegeluid, dat moet eerst even komen. En dan pas kun je appen naar de studio. Anders is het allemaal niet geldig. Maar dat kan niet heel ver meer weg zijn, Kees. Dus blijf bij de radio. Hey Daan uit Klazina Veen, goedenavond.
3: Hey Rory, jonker Roodje.
1: Hey.
3: Goedenavond, kerel.
1: Hey Daan.
3: Ja, ik zit weer lekker met de benen omhoog. Lekker naar jou te luisteren.
1: Ah, lekker Daan. Goed bezig daar. Ja, het wachten is dus op dat racegeluid. Dat kan niet heel ver weg meer zijn, maar blijf dus bij de radio. En zie je nog even door wat je aan het doen bent voor het Rondje Nederland. Op deze prachtige dinsdagavond, waar de zon langzaam ondergaat. Maar morgen, dan schijnt weer de zon. Dit is Sieneke.

Ancora. En ga met me mee. Ja, ga met me mee naar de Racing Day. Dat is een beetje het ding deze week. Heel Nederland zit met smart te wachten op het racegeluid. Want er staat namelijk op het spel 2 paddock kaarten voor de Racing Day op de TT in Assen. In ieder geval op het circuit daar eind deze maand en begin volgende maand. Heel Nederland zit erop te wachten, waaronder ook Kees uit Haarlem. Race Kees. Nou, zullen we dan maar even... Dit is het moment als je 2 paddock kaarten wil winnen voor de Racing Day en kans wil maken op een hele vette prijs. Namelijk op die 2-seater experience, die rit in een echte Formule 1 auto. Die gaat er vrijdag uit. Dan stuur je nu race in de Radio NL app. Het wachten is trouwens ook nog op dat alarm. Hè. Misschien gaat dat vanavond af. Het prijzenalarm, dan win je ook nog een helikoptervlucht. Maar in ieder geval die 2 paddock kaarten. Als je die wil winnen, stuur je nu race in de Radio NL.

0: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Hey jij! Ja, jij! Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
4: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
4: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl.
5: Of voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
4: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar.

0: Luister en ontdek meer op tinusvanderweide.nl. Fuego, fuego, jij
1: maakt me blij. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
7: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
8: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1 auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

0: gezellig. De nieuwe Robert Pater. Deze week de Hollandse nieuwe bij Radio Mareel. Blijf toch bij mij. Oké, geweldige prijzen deze week alleen te winnen bij Radio RL. Sowieso 2 paddelkaarten voor de Racing Day op het DT-circuit Assen. Je kan ook een helikoptervlucht winnen. Dan moet wel, als we elkaar de telefoon hebben, het prijzenalarm afgaan. Ja, vanmiddag bij Hessel ging hier al een keer uit. Maar misschien vanavond ook nog, dat weet je niet. Zou kunnen. En eind deze week geven we ook nog een hele gave prijs weg. Namelijk een echte Formule 1 ervaring. Je gaat in een Formule 1 auto, samen met een instructeur, dat wel. Dus het is zo'n 2-seater experience. Maar ja, dan nog heel vet om een keer mee te maken, toch? Wie wil dat? Nou, in ieder geval de mensen die race sturen in de Radio RL app. Even kijken of we iemand te pakken kunnen krijgen.
1: Met Vera.
0: Vera? Goedenavond, met Rory van Radio RL.
1: Hallo.
0: Ja, jij klinkt ook verrast.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is het, Vera?
1: Ja, goed hoor, zeker.
0: Mooi. Wat ben jij aan het doen?
1: Ik ben net thuis. Dus,
0: kijk, waar kom je vandaan? Van werk of?
1: Ik heb net gesport.
0: Gesport? Kijk, heel goed. Dus je komt net uit de sportschool.
1: Klopt, ja. Nou. Zwembad. Ja.
0: Oh, het zwembad. Oké.
1: Ja.
0: Nou, heb jij dan nog kleding aan waarin je een beetje kan springen, Vera? Niet zozeer,
1: ja,
0: niet zozeer vanwege de, zeg maar, de sportieve bezigheden, want dat heb je al gedaan, zeg maar. Maar beste Vera?
1: Ja?
0: Je hebt gewonnen!
1: Woehoe!
0: 2 kaarten voor de Racing Day zijn van jou.
1: Not leuk, dankjewel.
0: Ik ben nog wel even benieuwd, wat heb jij met racen dan?
1: Ja, ik kijk zeker elke race van de Formule 1. En ik vind het gewoon heel leuk om al die races te kijken. Dus vandaar...
0: Nu ga je er een keer live bij zijn. Wat vet, Vera.
1: Ja.
0: Nou, ga ervan genieten, zou ik zeggen. En laat het even op je inwerken. Volgens mij ben je er van ondersteboven.
1: Ja, zeker. Ga ik zeker doen.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Rustig aan, Vera. Fijne avond.

0: dit is zo'n deuntje. Dit blijft de rest van de zomer in je hoofd. Dat Pina Colada, Robert van Hemert en Zandloopster bij Radio RL.
1: Kom jij vandaan?
0: Excuus, ik had het nog heel even de ruimte moeten geven. Guuske Meeuwis daarvoor nog.
2: Het laatste rondje.
0: En je hoorde Vera uit het dak gaan omdat ze 2 kaarten heeft gewonnen voor de Racing Day op de TT in Assen. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan gaat ook dat prijzenalarm er wel weer een keer uit. Met dus kans op die helikoptervlucht. Voor nu op zoek naar het allerlaatste liedje van de avond. Dat is een verzoekje. En sinds kort is de dinsdag dialect dinsdag. Dus we zijn op zoek naar liedjes in een dialect of een streektaal. En voor de rest maakt het eigenlijk niet heel veel meer uit. Als je er bijvoorbeeld een heel mooi Gronings liedje weet, dan kan dat. Ik ben een Brabander, dus ik weet wel wat van Brabantse liedjes. Dus dan mag ook een Limburgs liedje, Zuid-Hollands, Zeeuws, waar je ook maar zin in hebt. Een leuk dialectliedje zijn we daar op zoek om deze avond mooi mee af te sluiten. Het liefst een beetje vrolijk. Als je een mooie hebt, dan meld je hem nu in de Radio RL app. Krijg je Rutger van Barneveld zometeen. En dit is eigenlijk ook een dialect, hè? Daarna winnaar in het Vlaam.

0: kan toch niet anders dan dat hij een keer gaat eindigen in de hoogste regionen van de Radio NL Top 30. Rutger van Barneveld. Wat een zomerhit. Je hoorde Zwoele Zomernachten.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, vanavond op zoek naar dialectliedjes. Of liedjes in een streektaal. Of met een accent, want het is namelijk Dialect Dinsdag. Als je een mooie suggestie hebt, dan is die welkom. Gerard uit Alphen aan de Rijn, die zegt de kast met in je dij. Ja, maar dat is Fries. Is dat een dialect of is dat een taal, Gerard? Zit ik me even aan te vragen. Nee, ja, hij ligt wel voor de hand. Ja, inderdaad. Geen slechte suggestie. Ons Jesper uit Sint-Michiels Gestel zegt goedenavond. Zou je Ons Moederzee nog even willen draaien? Of Ons Moederzee nog? Van Jantje Biggel natuurlijk. Jan Biggel, jongen. Ja, dit is ook dialect, hè. Dat is Brabants natuurlijk, ja. Berichtje dan van Willemien uit Nijmeerde. Eens even kijken wat Willemien heeft.
2: Goedenavond, Rory. Doe maar de kast, de naaidooi. Tot later.
0: Oh, maar jij kan het ook mooier zeggen dan ik. Hier, hoor even.
2: Goedenavond, Rory. Doe maar de kast, de naaidooi.
0: Naaidooi. Ja, dat kun jij mooier dan ik, Willemien. Meerte uit Capelle, die zegt surrender met... Ja, ik dacht dat je stond has, maar er staat groetjes uit Zeeland. Ik denk dat het has moet zijn, hè? Zoals, ja, je hebt mensen in Zeeland die kunnen de G niet uitspreken. Net als in België, zeg maar. Dus dat wordt de H. Dus er wordt geen gras, maar has. Tenminste, ik denk dat ik het zo moet doen dan. Hè. Ja, ik heb het liedje proberen op te zoeken, Meert. Maar ik kan hem nergens vinden. Dus ik moet straks even, als ik klaar ben, moet ik even op zoek. Want ik ben nu wel nieuwsgierig geworden. Maar ik ga wel even kijken of ik hem kan vinden. Voor nu dus helaas nog even niet. Komt nog een andere suggestie binnen van Koen uit Leiderdorp. Ja, dan gaan we richting het Leids dialect. Rubberen Robbie met Marie. Marie, eigenlijk. Ja, die is wel heel leuk, Koen. Gaan we even draaien.
3: Dames en heren, een volgende liedje gaat over mijn verkering. Marie.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
11: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
9: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Frankrijk doet de extreemrechtse Marine Le Pen mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze zei dat in een interview op tv na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen, al loopt ze dan wel met een enkel band. De projectontwikkelaars achter de wankele wolkenkrabber in New York hebben al meerdere boetes gekregen omdat ze de regels overtraden, meldt de New York Times. Er is vandaag een nieuwe klacht ingediend. De graafwerkzaamheden zouden te ver zijn gegaan. De toren wordt zo goed mogelijk gestut, maar blijft instabiel, zegt burgemeester Mamdani. Bij een ongeluk in het Gelderse Oldebroek is een auto met een baby in het water beland. De auto werd van achteren aangereden, meldt de regionale omroep. Behalve de baby zaten er 3 volwassenen in. Ze zijn uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Argentinië is op het WK voetbal door het oog van de naald gekropen. Tegenstander Egypte kwam in de achtste finale met 2-0 voor en leek op weg naar een enorme stunt. Maar in de slotfase scoorde Argentinië 3 keer, eindstand 3-2. En dus mag Lionel Messi nog steeds hopen op een nieuwe wereldtitel. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt dan rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
16: Mam, waar is mijn zwembad?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
19: Geeft ruimte. Nu open in Venlo.
20: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Hallo!
0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
20: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
15: Oh yeah.
14: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Goedemorgen.
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis.
17: Heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%!

0: Procent. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1 auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
7: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1% gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
13: hoi,
12: of binnenkort vertrekt,
14: adios.
12: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
13: Fijne vakantie.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
20: Dit is Radio NL.
21: Altijd aan. Radio NL.
20: Altijd aan.

0: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
12: Oh yeah.
11: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
19: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Een flat in Eindhoven is ontruimd omdat er mogelijk explosieven zijn gevonden. Er zou een enorme stapel illegaal vuurwerk in een kelderbox onder het gebouw liggen. Kort daarvoor zijn 2 mensen aangehouden die er waarschijnlijk iets mee te maken hebben. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen. In het Zuid-Hollandse dorp Rokanje is vanavond gestoken in een shawarma-zaak. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media sloegen na de steekpartij 3 verdachten op de vlucht. Ze werden 1 kilometer verderop bij een speeltuin opgepakt. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Ze vinden wel dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Maar Oekraïne is onze beste bescherming tegen Rusland, zei de parlementsvoorzitter. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing van de Russische bond opgeheven. Sporters uit Rusland mochten jarenlang niet meedoen. Eerst vanwege het nationaal dopingprogramma, daarna vanwege de oorlog in Oekraïne. Of de Russen ook onder eigen vlag mee mogen doen, is nog niet besloten. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Een goed
1: dat verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
25: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
26: chicken. Mam, waar is mijn zwembad?
27: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
28: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
29: Geeft ruimte. Nu open in Venlo.
30: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro.

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: zo makkelijk retour.
1: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Oh, oh, oh. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcrème?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm, dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
11: Mooi van Ethos.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Odido. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
18: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
19: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
20: Tot snel op 247wood.nl.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
22: Bakboord, stuurboord.
23: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
24: Altijd aan.
25: Nu het nieuws op Radio NL.
26: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De bewoners van een flat in Eindhoven, die was ontruimd vanwege de vondst van explosieven, kunnen weer terug naar huis. Er was een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden in een kelderbox. De eigenaar van het vuurwerk is aangehouden, net als een vrouw die nog een andere straf open had staan. Een tentenkamp met dakloze arbeidsmigranten dat vlakbij Utrecht Centraal stond, is weggehaald door de gemeente. Volgens RTV Utrecht sliepen die mensen daar al 2 maanden. Het kamp werd eerst oogluikend toegestaan, maar de laatste tijd kwamen er tientallen klachten over schreeuwen, drugsgebruik en wildpoepen. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand bij een fatbike eerder vanavond. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En het Olympisch schaatstoernooi van 2030 in Tialf krijgt een primeur. Daar wordt namelijk de allereerste Olympische teamsprint gereden. De Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen op dat onderdeel. Er komen ook andere Olympische onderdelen bij, zoals freeride skiën. En de Noordse combinatie verdwijnt van de Spelen, na ruim 100 jaar. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Dit is de muziek van...

ONL.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft opnieuw een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanvallen van Iran op schepen die door de Straat van Hormuz voeren. Ze vinden dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. De Emmy Awards krijgen voor het eerst in 15 jaar een vrouwelijke presentator. Het is actrice Mariska Hargitay. Ze is vooral bekend van haar rol in de serie Law & Order. Daarvoor was ze zelf al 8 keer genomineerd voor een Emmy. Hargitay noemt het een grote eer dat ze de show mag presenteren. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Is de muziek van Radio

0: feit aan. Dit is Radio NL.
1: Ik ga vanavond met vrienden.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In een sloot op een bedrijfterrein in Almelo is een brandbare stof gevonden. Het gaat om een kleurloze vloeistof die via een lek van een chemisch bedrijf in de buurt in het water terecht is gekomen. Het spul zit ook in het riool. De oorzaak van het lek is nog niet gevonden. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela 2 weken geleden is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu bijna 37.